0: het station. Het land werkt toe naar een eerste bemande maanlanding in 2030. De lancering van de raket wordt gezien als een voorbereiding daarop. Een van de bemanningsleden blijft naar verwachting een jaar in het ruimtestation. China is verwikkeld in een concurrentiestrijd met de VS. NASA wil in 2028 mensen op de maan zetten. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Overdag opnieuw veel zon en nog net iets warmer dan afgelopen dag. Een graad of 25 in het noorden, oplopend tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Omroep Zeeland. Goeienacht. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

gek op muziek en nieuws? Luister dan naar de Muziekmiddag van Omroep Zeeland. Thuis, onderweg of op je werk. Je blijft bij met de Muziekmiddag. Elke dag vanaf 1 uur op de radio bij Omroep Zeeland.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 3 uur. Omroep Zeeland.
1: Wannick Zampersen met het NOS Journaal. In het zuidwesten van Frankrijk zijn dit weekend 2 mensen verdronken door gevaarlijke stromingen. In plaats aan de Golf van Biscayen kwamen een Duitse vrouw van 54 en een man van in de 60 om het leven. De afgelopen dagen zijn volgens de autoriteiten in het departement waar ook Bordeaux in ligt al tientallen mensen in de problemen gekomen. Ook in Frankrijk is het warm voor de tijd van het jaar. Dat leidt tot drukte op de stranden, terwijl veel strandwachten nog niet zijn begonnen. In Delft heeft de politie een man aangehouden die op het dak van de oude kerk was geklommen. De man was via een regenpijp omhoog geklauterd. Volgens de lokale omroep was de man onder invloed en gooide hij spullen van het dak af. Een onderhandelaar van de politie kon hem overtuigen naar beneden te komen. Hij is nagekeken door ambulancepersoneel en meegenomen naar het politiebureau. In de oververhitte chemische tank in Californië is een scheur ontstaan. Volgens de brandweer kan dat goed nieuws zijn, omdat daardoor de druk op de tank kan afnemen. Dat vermindert de kans op een explosie of gifwolk. De problemen in de stad Garden Grove begonnen donderdag na een chemische reactie in de opslagtank. De warmte en de druk in de tank konden niet weg. Uit voorzorg zijn 50.000 omwonenden geëvacueerd. Volgens de Amerikaanse brandweer is het explosiegevaar ondanks de scheur nog niet geweken. Max Verstappen is voor het eerst dit Formule 1 seizoen op het podium geëindigd. Hij werd tweede in de Grand Prix van Canada. De winst was voor de Italiaan Kimi Antonelli, die ook de vorige 3 races had gewonnen. De Mercedes-coureur gaat nu ruim aan de leiding in het kampioenschap. De Brit Lewis Hamilton werd in Canada tweede. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Overdag opnieuw veel zon. Het wordt een graad of 25 in het noorden en zo'n 30 in het zuiden. Dinsdag wordt het nog wat warmer. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goeienacht. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

Praat mee over het nieuws in Zegt U Het Maar. Van maandag tot en met donderdag vragen we om jouw reactie over één onderwerp uit het nieuws. Op vrijdag bepaal je zelf waarover je belt. Bel en app mee op 0118 499 999.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 4 uur. Omroep Zeeland.
1: Manik Zampersen met het NOS Journaal. De voorbijganger die zaterdagavond werd geraakt bij de schietpartij in de buurt van het Witte Huis ligt nog altijd in het ziekenhuis. De omstander liep een schotwond op en raakte ernstig gewond, maar hij is niet in levensgevaar. Over het slachtoffer is alleen bekendgemaakt dat het gaat om een man. Bij de schietpartij in Washington opende een man van 21 het vuur op een bewakingspost. Beveiligers schoten hem daarna dood. De man had vorig jaar alles geprobeerd het terrein van het Witte Huis op te komen. In de Democratische Republiek Congo is een ziekenhuis bestormd waar ebola-patiënten liggen. Een woedende menigte eiste dat lichamen van overleden geliefden vrijgegeven zouden worden. Dat gebeurt niet omdat die bij ebola juist erg besmettelijk zijn. In Congo is veel wantrouwen richting hulpverleners. In het noordwesten van China is een raket gelanceerd met 3 bemanningsleden aan boord. Ze reizen naar een Chinees ruimtestation. Het land werkt toe naar een eerste bemande maanlanding in 2030. De lancering van de raket wordt gezien als een voorbereiding daarop. Een van de bemanningsleden blijft een jaar in het ruimtestation. China is verwikkeld in een concurrentiestrijd met de VS. NASA wil in 2028 mensen op de maan zetten. Memphis Depay heeft voor het eerst in 2 maanden weer gespeeld. Hij viel in bij een competitiewedstrijd van zijn club Corinthians in Brazilië. De aanvaller was door een blessure sinds half maart niet meer in actie gekomen. De topscorer van Oranje wordt zaterdag verwacht in Zeist als Nederland begint aan de voorbereiding voor het WK. Komende woensdag maakt bondscoach Ronald Koeman de definitieve selectie bekend. Het weer droog en helder, het is tussen de 10 en 14 graden. Overdag opnieuw veel zon, het wordt een graad of 25 in het noorden en zo'n 30 in het zuiden. Dinsdag wordt het nog wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

Het Zeeuwse nieuws en de lekkerste muziek bij Omroep Zeeland. Altijd. Sometimes I turn off the world, it still keeps me awake. It's still spinning around, it feels like a spell that I can't.

Danny Vera en Emma Heesters, ja, die kennen we allemaal. Maar er wordt nog veel meer muziek gemaakt in Zeeland. Blijf op de hoogte van het laatste Zeeuwse muzieknieuws bij Omroep Zeeland. Via de website van de Zeeuwse Top 40, via social media en op de radio. Elke zaterdag hoor je de nieuwste muziek van Zeeuwse artiesten. Om 12:15 en 16:15, de Zeeuwse Top 40.

Ken jij de sale van de dag? Iemand voor wie één bepaalde dag dit jaar heel bijzonder is? Een dag waarop iemand een nieuwe start maakt? Of juist vertrekt, iets presteert of een jubileum viert of onderscheiden wordt? Laat het ons weten. Ga naar omroepzeeland.nl/zeelvandedag en wie weet is die dag het verhaal van jouw Zeel van de Dag via Omroep Zeeland Radio te horen. Wie moet Zeeland minimaal één dag kennen? De Zeel van de Dag. Elke werkdag op de radio, hier bij Omroep Zeeland.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 5 uur. Omroep Zeeland.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Een Duitse man van begin 20 is gisteren om het leven gekomen in het Leuke Meer in Limburg. Volgens de krant De Limburger zwom hij met een vriend in het meer toen hij plotseling onder water raakte en niet meer boven kwam. Er werd onder meer een onderwaterdrone ingezet om hem te vinden. Ook in een plas in een recreatiepark in Oldenzaal in Overijssel is iemand omgekomen. De politie spreekt van een noodlottig ongeval en dus niet van verdrinking. In Delft heeft de politie een man aangehouden die op het dak van de oude kerk was geklommen. De man was via een regenpijp omhoog geklauterd. Volgens de lokale omroep was de man onder invloed en gooide hij spullen van het dak af. Een onderhandelaar van de politie kon hem overtuigen naar beneden te komen. De man is nagekeken door ambulancepersoneel en meegenomen naar het politiebureau. De voorbijganger die zaterdagavond werd geraakt bij de schietpartij in de buurt van het Witte Huis ligt nog in het ziekenhuis. De omstander liep een schotwond op en raakte ernstig gewond, maar is niet in levensgevaar. Over het slachtoffer is alleen bekendgemaakt dat het gaat om een man. Bij de schietpartij in Washington opende een man van 21 het vuur op een bewakingspost. Beveiligers schoten hem vervolgens dood. Memphis Depay heeft voor het eerst in 2 maanden weer gespeeld. Hij viel in bij een competitiewedstrijd van zijn club Corinthians in Brazilië. De aanvaller was door een blessure sinds half maart niet meer in actie gekomen. De topscorer van Oranje wordt zaterdag verwacht in Zeist als Nederland begint aan de voorbereiding voor het WK. Woensdag maakt bondscoach Ronald Koeman de definitieve selectie bekend. Het weer droog en helder. Het is tussen de 10 en 14 graden. Overdag opnieuw veel zon. Het wordt een graad of 25 in het noorden en zo'n 30 in het zuiden. Dinsdag wordt het nog wat warmer. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedemorgen. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

Verslaggever Carmen Wisse gaat op expeditie in Zeeland. Op zoek naar mooie verhalen. En die zijn er volop. Van werken op een windmolen tot de kleinste bioscoop van het land. Expeditie Zeeland. Maandag op tv bij Omroep Zeeland.

0: Nou, de ene zei dat tegen de andere. Nou, het was toch beloofd dat we binnen 3 maanden weer teruggaan.
1: De Molukse gemeenschap in Zeeland heeft een bijzondere geschiedenis. Ze dachten hier maar even te komen wonen. Maar ze konden niet zomaar terug. Bekijk hun verhaal in de serie Koude Grond. Op maandag op tv bij Omroep Zeeland.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 6 uur. Omroep Zeeland.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Een groep jongeren heeft in de Democratische Republiek Congo een ziekenhuis bestormd waar ebola-patiënten worden verpleegd. Ze wilden dat hulpverleners de lichamen van overleden geliefden zouden vrijgeven. Volgens getuigen werd er bij de bestorming ook geschoten. Of er gewonden zijn is niet duidelijk. De lichamen van overleden ebola-patiënten kunnen erg besmettelijk zijn en mogen daarom niet worden vrijgegeven. De afgelopen week werd in Congo 2 keer brand gesticht bij opvangtenten voor ebola-patiënten. Er is in het land veel wantrouwen tegen hulpverleners en de overheid. In het zuidwesten van Frankrijk zijn dit weekend 2 mensen verdronken door gevaarlijke stromingen. In plaatsen aan de Golf van Biscayen kwamen een Duitse vrouw van 54 en een man van in de 60 om het leven. De afgelopen dagen zijn volgens de autoriteiten in het departement waar ook Bordeaux in ligt al tientallen mensen in de problemen gekomen. In Frankrijk is het warm voor de tijd van het jaar. Dat leidt tot drukte op de stranden, terwijl veel strandwachten nog niet zijn begonnen. In Delft heeft de politie een man aangehouden die op het dak van de Oude Kerk was geklommen. De man was via een regenpijp omhoog geklauterd. Volgens de lokale omroep was de man onder invloed en gooide hij spullen van het dak af. Een onderhandelaar van de politie kon hem overtuigen naar beneden te komen. De man is nagekeken door ambulancepersoneel en meegenomen naar het politiebureau. Max Verstappen is voor het eerst dit Formule 1 seizoen op het podium geëindigd. Hij werd 3e in de Grand Prix van Canada. De winst was voor de Italiaan Kimi Antonelli, die ook de vorige 3 races had gewonnen. De Mercedes-coureur gaat nu ruim aan de leiding in het kampioenschap. De Brit Lewis Hamilton werd in Canada 2e. Het weer. Zonnig en zomers warm. In het noorden wordt het vandaag zo'n 25 graden. In Limburg kan het 30 graden worden. Morgen wordt het nog een paar graden warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Zeeland. Goedemorgen. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: Weg met je ochtendhumeur. Elke werkdag is er Zeeland wordt wakker met Remco van Schellen.
1: Ik heb het laatste nieuws voor je. Weer en verkeer, feiten, meningen, jouw verhaal in de vroege beller en natuurlijk lekkere muziek.
0: Zeeland wordt wakker. Elke werkdag vanaf 6 uur op Omroep Zeeland Radio met Remco van Schellen.

Stolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

Organiseer iets en wil je dat aan iedereen laten weten? Spreek dan iets in op ons speciale antwoordapparaat. En tienduizenden mensen horen je zaterdagmorgen in het radioprogramma Weekend met Elias den Hollander. Bel ons op 011 8 499 990 en kies optie 2. Nu bellen betekent zaterdagmorgen op Omroep Zeeland Radio. 011 8 499 990 en ga voor optie 2.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 7 uur. Omroep Zeeland.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. In de Democratische Republiek Congo is een ziekenhuis bestormd waar ebola-patiënten liggen. Een woedende menigte eiste dat lichamen van overledenen vrijgegeven zouden worden. Dat gebeurt niet omdat die bij ebola juist erg besmettelijk kunnen zijn. Afgelopen week werden in Congo 2 hulptenten voor ebola-patiënten in brand gestoken. De toestand van de man die zaterdagavond gewond raakte bij de schietpartij in de buurt van het Witte Huis is stabiel. Hij is niet in levensgevaar, maar ligt nog wel met een schotwond in het ziekenhuis. Bij de schietpartij opende een man het vuur op een bewakingspost en werd doodgeschoten door beveiligers. In 20 landen begint een campagne die aandacht vraagt voor kinderen die vermist raken nadat ze zijn weggelopen naar een onveilige thuissituatie. De actie richt zich op mensen als leraren of buren die naar een reeks van signalen herkennen bij kinderen. Dat zegt de voorzitter van Stichting Amber Alert.
2: Niet graag naar huis willen gaan, dus meermaals bijvoorbeeld blauwe plekken. Belangrijk is om die signalen te herkennen en om te voorkomen dus dat een kind wegvlucht en vermist raakt.
1: Max Verstappen is voor het eerst dit Formule 1 seizoen op het podium geëindigd. Hij werd derde in de Grand Prix van Canada. Een podiumplek was voor hem best een verrassing, zei hij tegen Viaplay.
3: Yeah, I would say a little bit of a surprise to be on the podium, but for us of course it's still a great result. We made some really positive steps forward, but I also know that we can do better and that's what we'll focus on.
1: De winst was voor de Italiaan Kimi Antonelli, die ook de vorige 3 races had gewonnen, en de Brit Lewis Hamilton werd in Canada tweede. Dan het weer. Het is een zonnige en warme dag. In het noorden wordt het rond de 25 graden, in het zuiden ongeveer 29 graden. Ook morgen veel zon en dan iets warmer, 28 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
5: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor 2 euro. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
6: Zoveel money!
5: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
4: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
7: Boek nu Moulin Rouge The Musical tijdens de Musical 10-daagse. Met elke tweede kaart halve prijs. Deze winnaar van maar liefst 5 Musical Awards stopt en is nog tot en met 2 augustus te zien. Pak nu jouw kans. Musical10daagse.nl.
8: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon
9: kozijnen. Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
10: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
11: Nu bij Zeeman, herenhemden, 2 voor 6,50. En heren shorts, 2 voor 20 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
12: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
0: Omroep Zeeland. Goedemorgen. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

Wat doet oorlog met je? In de televisiereeks De Laatste Getuigen vertellen Zeeuwen wat ze hebben meegemaakt in de Tweede Wereldoorlog. Op vrijdag op tv bij Omroep Zeeland.

In Zeeland hoef je je nooit te vervelen. Zin in een uitje? Naar het theater, een expositie, een concert of film? Check Uit in Zeeland. Op tv, radio, de website of in de app. In Zeeland is altijd wat te doen. Uit in Zeeland. Veel plezier.

0: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot 12.000 euro. Ben je ook meteen van die FOMO af?
1: Peugeot.
2: Wat er ook gebeurt, maandag 1 juni verstuurt de overheid rond 12 uur een testbericht van NL Alert. Dus ook als je maandag net lekker ontspannen op je yogamatje ligt, of als je precies om 12 uur met je hele familie 1 minuut stilte houdt voor jullie overleden goudvis, of net eindelijk je baby in slaap is gevallen. Wees dus voorbereid, want wat er ook gebeurt, wij testen maandag rond 12 uur het NL Alert.
3: Je hebt minder last van een droge huid met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
4: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
3: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
5: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
6: Omroep Zeeland.
7: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 8 uur.
6: Omroep Zeeland.
8: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Huisartsen krijgen mogelijk duizenden euro's minder van zorgverzekeraar Zilveren Kruis als ze geen zorgapps gebruiken. Huisartsen zeggen tegen de NOS dat ze onder druk worden gezet om de apps te gebruiken, terwijl sommige daarvan niet voldoen aan wetten en regels. Ook zijn de apps riskant voor mensen die bijvoorbeeld de taal niet goed spreken, zegt redacteur Sander Zuurhaken.
9: Dan heb je toch liever een assistent of jijzelf als arts die doorvraagt, zodat je goed begrijpt wat er nou eigenlijk echt speelt. En daarom doen ze het liever zonder die app en doen ze het eigenlijk op de ouderwetse manier.
8: Als artsen de apps niet willen gebruiken, straft Zilveren Kruis hen financieel. In de Democratische Republiek Congo is een ziekenhuis bestormd waar ebola-patiënten liggen. Een woedende menigte eiste dat lichamen van overledenen vrijgegeven zouden worden. Dat gebeurt niet omdat die bij ebola juist erg besmettelijk kunnen zijn. Afgelopen week werden in Congo 2 hulptenten voor ebola-patiënten in brand gestoken. Amber Alert lanceert een nieuwe campagne om huiselijk geweld tegen te gaan. Doel is dat volwassenen signalen van een onveilige thuissituatie eerder herkennen. Zo moet worden voorkomen dat kinderen van huis weglopen. De campagne richt zich op mensen die veel contact hebben met kinderen, zoals leraren en sportcoaches. De organisatie adviseert bij vermoedens van huiselijk geweld om met kinderen te praten en de zorgen te melden aan hulpinstanties. Ron Jans heeft als trainer in het profvoetbal afscheid genomen. Zijn ploeg FC Utrecht verloor gisteren van Ajax in de finale van de play-offs. Hij sluit zijn loopbaan dus af met een nederlaag, maar gaat nu genieten van zijn pensioen. Zijn AOW stroomt al even binnen, zegt hij.
10: Ik heb al sinds vorig jaar oktober heb ik AOW. Ik kreeg zelfs nog wat vakantiegeld erbij. Dus we gaan 2 dagen naar de Veluwe. Dat kan net uit.
8: Maar het weer, het is een zonnige en warme dag. In het noorden wordt het rond de 25 graden. In het zuiden ongeveer 29 graden. En ook morgen veel zon en iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
11: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
12: Ga op je dooie gemak of met een ongelofelijke gang naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden, naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf, of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer. Iets dat geen mening heeft. Iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
13: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose.
1: Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
13: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
14: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung.

0: Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
2: Goedemorgen. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: Goedemorgen Zeeland, tot 12 uur zijn we er weer.
1: Hou jij van lekker lachen, leuke spelletjes en verhalen van gewone Zeeuwen? Luister dan naar Goedemorgen Zeeland met Elsa van Herman. Elke werkdag van 9 tot 12 op je radio. Bij Omroep Zeeland natuurlijk.

leuk is het om heel Zeeland jouw mooiste foto's te laten zien? Ga naar omroepzeeland.nl/verzeeuwigd. Deel jouw perfecte Zeeuwse plaatjes. En wie weet, zie je ze terug op tv en onze website. Leuk toch?

0: goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon
1: kozijnen. Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
2: Mijn internet is vandaag, maar ik wil dan snel.
3: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
2: Ik wil sneller dan snel, zonder te remmen. Vodafone.
3: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
3: Vodafone Unlimited, vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Ik wil sneller dan snel.
4: Oma!
5: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
6: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
7: Nu bij Zeeman, dames singlets, 3 voor €7. En kinderhemdjes, 3 voor €6. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
6: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
8: Omroep Zeeland.
9: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 9 uur.
8: Omroep Zeeland.
10: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Zorgverzekeraar Zilveren Kruis zet sinds dit jaar huisartsen onder druk om zorgapps te gebruiken die niet voldoen aan wetten en regels. Dat zeggen tientallen huisartsen tegen de NOS. Het zijn apps die patiënten adviseren of ze een afspraak moeten maken bij de dokter. Huisartsen twijfelen vaak of die apps medisch verantwoord zijn. En als ze die niet willen gebruiken, straft Zilveren Kruis hen financieel. Ze krijgen per patiënt €1 minder vergoeding voor andere zorg. Het mogelijke verlies loopt in de duizenden euro's per praktijk. Burenruzies in Nederland worden steeds complexer. Dat melden organisaties die bemiddelen in conflicten tussen buren aan de NOS. Ze hebben vaker te maken met mensen die zich verward gedragen of taalproblemen hebben. Maar er is ook een andere groep, zegt deze buurtbemiddelaar.
11: Ouderen die alleen wonen en als ze licht gaan dementeren, ja, kunnen ze problemen krijgen met hun directe omgeving.
10: Er is wereldwijde verontwaardiging over de hevige aanvallen van Rusland op Oekraïne afgelopen weekend. Er werden tientallen raketten en honderden drones afgevuurd. Vooral de hoofdstad Kiev moest het ontgelden, zegt correspondent Christian Pauwer.
12: We zagen inslagen in de buurt van overheidsgebouwen, een museum dat is geraakt, een markt, metrostation. Ja, wat toch ook deze aanval wel uitzonderlijk maakte, was het aantal raketten dat Rusland inzette, waaronder die Oreshnik.
10: En dat is een raket die ook voor kernbommen kan worden gebruikt. Voetballer Memphis Depay heeft voor het eerst in 2 maanden weer gespeeld. Hij viel in bij een competitiewedstrijd van zijn club Corinthians in Brazilië. De aanvaller was sinds half maart niet meer in actie gekomen door een blessure. De topscorer van Oranje wordt zaterdag verwacht in Zeist als Nederland begint aan de voorbereiding voor het WK. Het weer, het is een zonnige en warme dag. In het noorden wordt het rond de 25 graden, in het zuiden ongeveer 29 graden. En ook morgen veel zon en dan wordt het iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
13: Nu bij Velderhof. €10 leeftijdskorting per levensjaar.
14: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
15: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pond Museum Tilburg. Tickets, depond.nl.
16: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
17: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement.
4: Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
18: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
19: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
20: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Duurzaam geproduceerd in Italië. Bikeboxer.nl.
19: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
21: Hey, ondernemer. Je website kan er prachtig uitzien, maar levert die ook klanten op? Bij Zeeuws Online bouwen we websites die echt werken. Slim ontworpen en gemaakt om te converteren. Check snel zeeuwsonline.nl, het reclamebureau met digitale impact.
22: Comfort & More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
23: Je zolder, opslag of gemiste kans? Met een Luxbox dakserre maak je er een lichte, volwaardige leefruimte van. Van zolder naar leefruimte. Kom naar het belevingscentrum in Capelle en ervaar het zelf. Ga naar luxbox.nl.
24: 27 mei, demodag scootmobielen.
25: Comfort & More, Fagotweg 2F, Middelburg.
23: Ontdek jouw dakserre op luxbox.nl en plan je afspraak.
26: Omroep Zeeland.
27: Goedemorgen. Een ochtend vol muziek met Marcel van den Driest.

0: Belinda Carlisle, Heaven is a Place on Earth. Goedemorgen, welkom bij de Muziekmorgen. Ja, het is anders dan anders. Normaal zit hier natuurlijk Elsa van Hermon of haar vervanger Stefan Danen, zoals afgelopen week met Goedemorgen Zeeland. Nu is het tweede Pinksterdag en dat betekent muziek tot 12 uur hier op deze zender. Geniet lekker mee. Straks hoor je het weer van John Havinga. Dit is eerst Chef Special met If Not Now, Then When.
1: Sometimes I turn off the world, it still keeps me awake. Still spinning around, it feels like a spell.

0: You too, stuck in the moments you can't get out of. En met welk weer moeten wij het doen hier in de provincie? Ik ben heel benieuwd. Goedemorgen, John Havinga.
1: Ja, Marcel, goedemorgen. Het hoge drukgebied dat ons in Zeeland dit zonnige weer heeft gebracht ligt vandaag met de kern boven Noord-Duitsland. En daardoor wordt vandaag een oostelijke wind in stand gehouden. Er is nauwelijks bewolking, de lucht is strak blauw. En dus wordt deze tweede Pinksterdag een onvervalste zomerdag. We krijgen maximum temperaturen tussen 28 en 30 graden. Met daarbij dus een zwakke wind uit een oostelijke richting. Vanmiddag is het trouwens wel even oppassen in de zon, want de UV-index loopt op tot 7. Dat is best wel hoog en dat is tussen 12 en 4 uur. Dus wel even oppassen in de zon of goed smeren. Vanavond blijft het nog lang warm en zonnig. Vannacht blijft het helder en zwoel met minimumtemperaturen vannacht van 16 tot 18 graden. En morgen wordt het op heel veel plaatsen in Zeeland tropisch met gemiddeld 30 graden en een zwakke wind uit het zuidoosten. Ook de dagen daarna blijft het nog zonnig zomerweer met een gemiddelde temperatuur van in eerste instantie 25 of 26 graden. Maar richting het einde van de week wordt het allemaal wat minder warm en krijgen we ook te maken met wat veranderingen.
0: Tot 12 uur
2: zondag in Zeeland.

0: Latricia McNeil. Ain't That Just The Way. En ja, is dat er één? Is dat er één?
1: One Day Fly. Ja,
0: eigenlijk wel, hè. Het is haar enige grote hit. 1997 hebben we het dan over. Er waren nog wel wat singles daarna. Een klein hitje scoorde ze nog met My Side of Town. Maar daar bleef het dan ook bij. Dit is de muziek morgen bij Omroep Zeeland met Ed Sheeran.

Beach Boys, Good Vibrations. Ja, het was eigenlijk bedoeld voor dat invloedrijke album Pet Sounds. Maar Brian Wilson die bleef maar aan dit nummer sleutelen. En daarom kwam het eerst alleen als single uit. En uiteindelijk nog op het album Smiley Smile van een jaar later. Je luistert naar Omroep Zeeland op tweede Pinksterdag. Ik zit te genieten hier van een vers kopje koffie en van de muziek. Zometeen een duik in de geschiedenis. Wat gebeurde er zoal op de 25e mei? Ik ga het hebben over Karel de Vijfde, over project Apollo en over Street View. De panoramabeelden van alle straten en huizen.

0: Zoutelanden, Bluff en Gijke Arnaerts. Dit is de muziekmorgen bij Omroep Zeeland. En zoals beloofd ga ik even een duik nemen in de geschiedenis. 25 mei in voorgaande jaren. Op 25 mei 1521 vaardigde keizer Karel V het edict van Worms uit. En daarmee verklaarde hij theoloog en kerkhervormer Maarten Luther vogelvrij. Dat betekende dat iedereen hem ongestraft mocht doden. En ook moesten zijn boeken en geschriften worden verbrand. Luther was een leidend figuur in de reformatie en stond daarmee aan het begin van het protestantisme. Karel V vervolgde en doodde op grote schaal aanhangers van die nieuwe leer. Desondanks staat er een beeld van deze keizer in het Keizer Karelhof in West-Soeburg. Historisch moment in de ruimtevaart. President John F. Kennedy kondigde op 25 mei 1961 project Apollo aan. Het ruimtevaartproject dat voor het eerst mensen op de maan moest brengen. Hij deed dat in een speech in het Amerikaanse congres en later herhaalde hij die woorden op andere gelegenheden.
1: I believe that this nation should commit itself to achieving the goal before this decade is out of landing a man on the moon and returning him safely to the earth.
0: Wie doet het niet? Even op Street View kijken naar je eigen huis of dat van anderen. Op 25 mei 2007 introduceerde Google datzelfde Street View. Het biedt een 360 graden panoramabeeld aan van straten en huizen. En je ziet regelmatig autootjes rijden die daarvoor de opnames maken. Gezichten van voetgangers en fietsers worden onherkenbaar gemaakt. En ook kunnen huizenbezitters bezwaar maken tegen weergaven van hun woning.
2: Het Zeeuwse nieuws en de lekkerste muziek

0: Roxette.
1: How do you do?
0: Nou, als je het mij vraagt. Heel goed eigenlijk. Het is tweede Pinksterochtend en ik draai lekkere muziek hier bij Omroep Zeeland. Blijf er gezellig bij, want ik ga daarmee door. Ook na 10 uur.

0: Ja, echt heel Zeeland is aan het isoleren. Dankzij de hoge subsidies. ISO Energy weet hoe je echt goed isoleert. En ons eerlijke advies krijg je er altijd gratis bij. Ook isoleren? Kijk op isoenergy.nl.
1: Kunstgras? Hartstikke leuk natuurlijk. Maar het moet wel op echt gras lijken.
2: Nou, dat kan. Check delta-kunstgras.nl en bezoek de Kunstgras Showtuin in Capelle.
3: Delta Kunstgras. Nooit meer zaaien. Nooit meer maaien.
0: ISO Energy. De lokale isolatiespecialist uit Zeeland. Kijk op isoenergy.nl.
4: Woont u in Beveland of Walcheren en wilt u misschien uw huis ook discreet verkopen zonder het aan de grote klok te hangen? Bel de uitvinders van de Fluisterverkoop, zodat uw huis aan de publiciteit voorbij gaat. Bel Roland Zwollemakelaars, experts in discreet succes.
5: Openstaande vacatures? Deel ze. Kijk op adverterenInZeeland.nl.
6: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
7: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
8: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
9: Dirk heeft principes. Ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen, want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
8: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
9: Nu bij Dirk. Avico, friet van het huis of aardappelschotel. 1,99.
10: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
11: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
10: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
12: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
13: Omroep Zeeland.
14: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 10 uur.
13: Omroep Zeeland.
15: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De olie- en gasprijzen zijn vanochtend sterk gedaald met 5-6%. Dat komt doordat de VS en Iran dicht bij een nieuw akkoord lijken te zijn. Bij een akkoord zou de straat van Hormuz weer open kunnen, waardoor een groot deel van de wereldwijde olie-export gaat. De zeestraat is al maanden bijna helemaal geblokkeerd. Amerikaanse president Trump zegt dat de blokkade blijft tot er een akkoord is. Huisartsen krijgen mogelijk duizenden euro's minder van zorgverzekeraar Zilveren Kruis als ze geen zorg-app gebruiken, zeggen tientallen huisartsen tegen de NOS. Volgens de artsen worden ze onder druk gezet door de zorgverzekeraar om de app te gebruiken, terwijl sommige van die apps niet voldoen aan de wetten en regels. Ruzies tussen buren in Nederland worden steeds ingewikkelder. Dat zeggen organisaties die bemiddelen bij conflicten tegen de NOS. De organisaties kregen vorig jaar ruim 20.000 meldingen van burenruzies. Bij een derde daarvan was de ruzie complex. 5 jaar geleden was dat nog 21%. Sinds het instorten van een hotel in aanbouw in de Filipijnen zijn er 3 doden onder het puin vandaan gehaald. Naar 17 bouwvakkers wordt nog gezocht. 26 bouwvakkers zijn gered of konden zelf wegkomen. De oorzaak van het instorten van het pand is nog onbekend. En hoewel de voorbereiding op het WK officieel pas later deze week van start gaat, krijgt een aantal voetballers de komende dagen de kans om zich te laten zien aan bondscoach Ronald Koeman. Welke spelers het zijn, zegt de KNVB niet. Maar het gaat om spelers die nog niet zeker zijn van hun plekje in de selectie. En die afgelopen weekend geen wedstrijd hebben gespeeld. De trainingen zijn achter gesloten deuren. Komende woensdag maakt Koeman zijn WK-selectie bekend. Het weer, volop zon en warm, 26 graden in het noorden, rond de 28 in het midden en zuiden. En in Limburg plaatselijk boven de 30 graden. Ook morgen veel zon en dan nog wat warmer. Vanaf woensdag wordt het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
16: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-Amerika-lijncruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
17: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
16: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu voor deze zomer een extra scherp geprijsde cruise naar de Middellandse Zee. Kijk op hollandamerika.com.
17: De fietsonderbroek van Bikeboxer, ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
18: Boek nu Moulin Rouge The Musical tijdens de Musical 10-daagse. Met elke tweede kaart halve prijs. Deze winnaar van maar liefst 5 Musical Awards stopt en is nog tot en met 2 augustus te zien. Pak nu jouw kans. Musical10daagse.nl.
19: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
20: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
19: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
20: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
21: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
22: Wegens het grote succes, nu nog spectaculairder, Zuid-Beveland in de middeleeuwen. Kom 20 en 21 juni in Oude Landen en beleef het helemaal. Kijk op zuid-bevelandindemiddeleeuwen.nl.
23: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
24: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
23: Jouw wooninspiratie begint op tmcwonen.nl.
24: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Autotramper in Goes.
13: Omroep Zeeland.
14: Goedemorgen. Een ochtend vol muziek met Marcel van den Driest.

De Power Ballad van Robin Beck uit 88. First time aan het begin van een nieuw uurtje van de muziekmorgen. Goedemorgen en goed dat je erbij bent. Dit is Omroep Zeeland uiteraard. Tot 12 uur draai ik muziek op deze tweede Pinksterochtend. Bruno Mars staat daarbij. Maroon 5 en ook Sam Fender en Olivia Dean ga ik zo meteen draaien. En je hoort ook weerman John Havinga. Want we willen natuurlijk allemaal weten wat voor weer we te verwachten hebben. Hier zijn Agda en de Munnik. De kapitein deel 2.

0: Bruno Mars. Risk It All. En we gaan naar het weer. Hier is weerman John Havinga. Goedemorgen, John.
1: Ja, Marcel, goedemorgen. Het hoge drukgebied dat ons in Zeeland dit zonnige weer heeft gebracht ligt vandaag met de kern boven Noord-Duitsland. En daardoor wordt vandaag een oostelijke wind in stand gehouden. Er is nauwelijks bewolking, de lucht is strak blauw. En dus wordt deze tweede Pinksterdag een onvervalste zomerdag. We krijgen maximum temperaturen tussen 28 en 30 graden. Met daarbij dus een zwakke wind uit een oostelijke richting. Vanmiddag is het trouwens wel even oppassen in de zon, want de UV-index loopt op tot 7. Dat is best wel hoog en dat is tussen 12 en 4 uur. Dus wel even oppassen in de zon of goed smeren. Vanavond blijft het nog lang warm en zonnig. Vannacht blijft het helder en zwoel met minimumtemperaturen vannacht van 16 tot 18 graden. En morgen wordt het op heel veel plaatsen in Zeeland tropisch met gemiddeld 30 graden en een zwakke wind uit het zuidoosten. Ook de dagen daarna blijft het nog zonnig zomerweer met een gemiddelde temperatuur van in eerste instantie 25 of 26 graden. Maar richting het einde van de week wordt het allemaal wat minder warm en krijgen we ook te maken met wat veranderingen.
0: Tot 12 uur, zondag in Zeeland. Maar...

Memories. Een grote hit was het voor Maroon 5 in 2019. Maar eigenlijk is het natuurlijk veel ouder. We moeten terug naar de 17e eeuw. Pachelbel uit Duitsland componeerde de kanon in D groot.

0: Barry White kreeg er maar geen genoeg van. Can't get enough of your love. En die hoor je hier in de Muziekmorgen bij Omroep Zeeland. Met nu tijd voor...
1: Muziek uit Zeeland.
0: Danny Vera die heeft een nieuw duet uitgebracht... samen met Rotterdammer Marlon Pichel. En dat heet Try Again.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: Snap.
1: Iedere keer als ik die titel lees, dan denk ik ook aan die band Snap. Je weet het wel, van Rhythm is a Dancer en Eternity. Maar dit is dus duidelijk de titel, Snap, van Rosa Lynn. Het was een songfestival liedje uit 2022 namens Armenië. Het eindigde op plek 20. Maar daarna scoorden ze in veel Europese landen een hit met dit, Snap. Geniet nog even mee van de muziek hier bij Omroep Zeeland. En dan mag je al je kleren bij aanhouden. Of uittrekken als je er zin in hebt. En laat je hoed gewoon op. Mag ook. Dit is Joe Cocker.

0: En er is weer van alles te doen op het gebied van kunst en cultuur in onze provincie dit Pinksterweekend. En de hoofdredacteur van de Zeeuwse Cultuuragenda, Rob Bakker, die weet daar alles van. Goedemorgen, Rob.
1: Goedemorgen, Marcel. Het is tweede Pinksterdag. En voor veel mensen betekent dat file rijden richting strand. Met de coolbox achterin en dan maar zoeken naar een parkeerplek. Ergens tussen Domburg en Renesse. Maar vandaag slaan wij een hele andere kant in. Geen badlakens, geen zand tussen de tenen, maar cultuur. En Zeeland is daar eigenlijk ongelooflijk rijk in. En we beginnen met iets waar Zeeland al decennia lang beroemd om is. Orgelmuziek. Want zodra het zomer is, klinken overal in Zeeland de orgels weer. Elk orgel heeft zijn eigen karakter. De ene is warm en zacht en het andere is groots en bijna donderend, alsof er een compleet symfonieorkest verstopt zit achter die pijpen. En vandaag speelt een bekende Zeeuwse organist Arno van Wijk in de Grote of Maria Magdalena Kerk in Goes. Hij bespeelt daar vanavond het beroemde Marcussenorgel. Met een speciaal Pinksterprogramma. Muziek van Bach, de Grieknie en Durufle. Echt zo'n avond waarbij je even vergeet hoe druk de wereld buiten is. En ondertussen ontdek je hoeveel kleur een orgel eigenlijk kan hebben. Soms fluisterzacht en een minuut later alsof het complete gebouw begint te ademen.

0: En dan maken we een enorme sprong naar woensdag. In Porgy & Bess in Terneuzen staat deze week Maiden United met Waves of Fado. En dat klinkt misschien alsof iemand per ongeluk twee Spotify-playlists door elkaar heeft gegooid. Maar dit schijnt echt fantastisch te werken. Traditionele Portugese fado, gecombineerd met akoestische versies van Iron Maiden nummers. Melancholie, weemoed, Portugese gitaren en ineens een herkenbaar metal-melodie die zachtjes voorbij komt zweven. Alleen al voor het idee wil je er eigenlijk bij zijn. En Zeeland blijft natuurlijk ook een provincie waar geschiedenis letterlijk onder je voeten ligt. Zelfs 2000 jaar oud. In cultuurvorm Aardenburg, het archeologisch museum, loopt nu een tentoonstelling De Laatste Romeinen. Een prachtige expo over de laatste bewoners van de Romeinse forten hier aan de kust. Aan de hand van archeologische vondsten, illustraties en digitale technieken ontmoet je een man, een vrouw en een kind die hier rond het jaar 380 geleefd hebben. En wie denkt dat cultuur alleen over vroeger gaat, nou, dan moet je eigenlijk ook nog even naar Vlissingen. In het Scheldekwartier is nu de buitententoonstelling Samen onbeperkt vooruit te zien. Een indrukwekkend project met portretten en persoonlijke verhalen van mensen met een beperking. Over obstakels, toegankelijkheid, maar vooral ook de mogelijkheden. Het mooie vind ik dat dit geen tentoonstelling is die afstand houdt. Het zijn echte verhalen van echte mensen. En juist daardoor komt het heel dichtbij. Nou, en wil je nog meer evenementen zien? Ga dan naar uitinzeeland.nl. Daar vind je ook de laatste editie van ons digitale tijdschrift. En dan kun je even helemaal mee laten nemen in onze podcast, waar we goede gesprekken voeren met cultuurmakers in Zeeland. Nog een hele fijne cultuurweek toegewenst en tot de volgende week.
1: Tot 12 uur,
2: zondag in Zeeland.

David Wijnse, langzaam uitzicht. Mercy van Duffy. Die hoorde je in de muziek morgen bij Omroep Zeeland. En houd die radio gewoon lekker op Omroep Zeeland. Want dit programma gaat door tot 12 uur... met nog veel meer fijne muziek voor de ochtend van Tweede Pinkster.

0: Woont u in Beveland of Walcheren en wilt u misschien uw huis ook discreet verkopen zonder het aan de grote klok te hangen? Bel de uitvinders van de Fluisterverkoop, zodat uw huis aan de publiciteit voorbij gaat. Bel Roland Zwollemakelaars, experts in discreet succes.
1: Als je aan Livingstone Goes denkt, denk je aan sierbestrating. Maar we doen nog zoveel meer. Overkappingen, blokhutten, binnentegels, maar ook tuinmeubels. Eigenlijk alles voor huis en tuin. Kom naar onze showroom of kijk op livingstonegoes.nl.
2: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
1: Kom naar onze showroom. Livingstone Goes vindt u aan de Livingstoneweg 2 in Goes.
2: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Autotramper in Goes.
3: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
4: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
5: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
6: Drie sterren slot.
5: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
7: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
8: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
9: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tieneke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
7: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
10: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
11: Boek nu de theatersensatie Harry Potter tijdens de musical 10-daagse en krijg een gratis rangupgrade. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Pak je kans. musical10daagse.nl.
12: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 11 uur. Omroep Zeeland.
13: Dit is Ewout de Jong met het NOS Journaal. De olie- en gasprijzen zijn vanochtend sterk gedaald met 5-6%. En dat komt doordat de VS en Iran dichtbij een nieuw akkoord lijken te zijn. Bij een akkoord zou de Straat van Hormuz weer open kunnen, waardoor een groot deel van de wereldwijde olie-export gaat. De zeestraat is al maanden bijna helemaal geblokkeerd. Amerikaanse president Trump zegt dat de blokkade blijft tot er een akkoord is. Een vliegtuig dat onderweg was van Parijs naar Kopenhagen heeft op Schiphol een voorzorgslanding gemaakt vanwege rook in de cabine. Uit voorzorg stonden de hulpdiensten massaal klaar, maar alle inzittenden konden het toestel veilig verlaten. De Airbus van Air France was met ongeveer 100 passagiers een uur onderweg toen het boven Groningen vanwege de rook moest omdraaien naar Amsterdam. Hoe de rook kon ontstaan, wordt nog onderzocht. Op het Indonesische eiland Flores zijn twee Oostenrijkse toeristen omgekomen toen een hangbrug het plotseling begaf. De man van 55 en vrouw van 57 waren op weg naar een bekende waterval op het eiland. De twee vielen 20 meter naar beneden en waren op slag dood. Om de Chuncha Wulang waterval op Flores te bereiken moeten bezoekers een half uur wandelen door de jungle, waarbij ze de 50 meter lange hangbrug over moeten. Rogier Meijer wordt de nieuwe hoofdtrainer van Sparta. De 44-jarige Meijer was dit seizoen assistenttrainer bij het Duitse Bayer Leverkusen. Eerder was hij hoofdtrainer van NEC. In Rotterdam tekent hij een contract voor 2 seizoenen. Meijer volgt bij Sparta Maurice Stijn op. Die maakte in maart bekend dat hij de club ging verlaten na 2 seizoenen. Sindsdien won Sparta maar 1 van de 9 competitiewedstrijden. Ook liep de club de play-offs om Europees voetbal mis. Het weer volop zon en warm, 26 graden in het noorden, rond de 28 in het midden en zuiden en in Limburg plaatselijk boven de 30 graden. Ook morgen veel zon en nog wat warmer. Vanaf woensdag wordt het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
6: Ga op je dode gemak of met een ongelofelijke gang naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden, naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf, of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer. Iets dat geen mening heeft. Iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
14: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
15: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar Promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
14: De fietsonderbroek van Bikeboxer, duurzaam geproduceerd in Italië. Bikeboxer.nl.
16: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens, comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
10: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
16: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
17: Ongedierte, één stap voor. Ga nu naar traas.nl en voorkom het ongemak van ongedierte.
18: Ik werk al 13 jaar bij De Zeeuwse Keuken. Geboren in Goes. En dat schept een band, hè? Soms moet je de klanten een beetje helpen. En juist dat maakt mijn werk bij De Zeeuwse Keuken zo bijzonder.
19: De Zeeuwse Keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
20: Openstaande vacatures? Deel ze. Kijk op adverteren.inzeeland.nl.
2: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
21: 27 mei, Demodag Scootmobielen.
22: Comfort en more, Fagotweg 2F, Middelburg.
2: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Autotramper in Goes.
23: Omroep Zeeland.
12: Goedemorgen. Een ochtend vol muziek met Marcel van den Driest.

understanding. Redbox for America. Een nummer vol bijtende satire, zou je kunnen zeggen. Over het land van de onbegrensde mogelijkheden. Met name kritiek op het buitenlands beleid. In dit geval ten tijde van de Koude Oorlog. Goedemorgen en van harte welkom. Dit is de Muziekmorgen bij Omroep Zeeland. Met muziek tot 12 uur. Even geen goedemorgen Zeeland, want het is tweede Pinksterdag. Dit is de nieuwste single van Taylor Swift. En die is vol bewondering voor actrice Elizabeth Taylor.

0: Het Zeeuwse nieuws en de lekkerste muziek, altijd bij Omroep Zeeland.
1: Kwart over zeven op zondagmorgen hoor ik een stem die heel zachtjes aan me vraagt.

Marco Borsato met Dochters. Je luistert naar De Muziek Morgen en ik zal eens even vragen aan filmkenner Perry Mulder of hij nog een leuke filmtip heeft.

0: Goedemorgen, Perry. Welke film wil je vandaag onder de aandacht brengen?
1: Ja, sci-fi fans opgelet en zeker fans van Star Wars. Want we hebben er even 7 jaar op moeten wachten. Maar eindelijk is er dan weer een Star Wars film in de bioscoop. En met The Mandalorian en Grogu. Dit is een serie eigenlijk op Disney Plus. De afgelopen 7 jaar nadat de laatste film in de bioscoop kwam. Dat was The Rise of Skywalker. Dat was 2019 dat Star Wars of Lucasfilm met een film in de bioscoop kwam op het grote doek. Daarna is eigenlijk alles naar Disney Plus gegaan. We hadden Andor, we hadden Obi-Wan Kenobi, die series. En dus ook 3 seizoenen van The Mandalorian. Super populair. We noemen het een beetje Baby Yoda. Dus Grogu werd enorm populair. Disney had ervoor gekozen om ook nog geen merchandise te maken toen die werd geïntroduceerd in de serie. Omdat ze bang waren dat die verrassing, zeg maar, die erin zat, dat die al eerder wereldkundig zou worden. Gewoon een succes. En ik denk zelfs dat het de Star Wars serie redt, de Mandalorian verhaal. En daarom hebben ze er nu ook voor gekozen om niet een 4e seizoen te maken van de Mandalorian, maar een film. En dus weer in bioscoop release aandurfde. En dat is smullen. Want het is dezelfde regisseur als de 3 afleveringen van de Mandalorian. En die mag je nu dus, nu mag hij de stap maken naar het grote witte doek waar Star Wars natuurlijk thuis hoort. Dus ga dat zeker zien, The Mandalorian en Grogu.
0: Bedankt, Perry Mulder.
2: Tot 12 uur, zondag in Zeeland.

Ze waren er volop in die tijd. En dan heb ik het over de tweede helft van de jaren 90. De boybands. Backstreet Boys, NSYNC. En natuurlijk Take That. Maar ook Boyzone. En die hoorde je hier met Picture of You. Ja, en bekend maar eerlijk hoor. Van wie was jij een fan? Het was lang niet altijd muzikaal hoogstaand. Maar het heeft in een paar gevallen toch interessante solo-artiesten ook weer opgeleverd. Uit Take That natuurlijk Robbie Williams en Gary Barlow. Maar dat fenomeen herhaalde zich eigenlijk deze eeuw met One Direction. Want daaruit zijn weer Harry Styles en Niall Horan voortgekomen. Pak er nog een vers kopje koffie bij op deze tweede Pinksterochtend. En geniet mee van Coldplay.

Perfect van Fairgrounds Attraction. En als je afgelopen Hemelvaartsdag naar de Zeeuwse Top 40 hebt geluisterd, dan weet je dat er ook een Zeeuwse versie van is. Gemaakt door Anne en de Zeeuwse coverband uit Zierikzee. En dat was maar liefst goed voor een 12e plek in die jaarlijst van de populairste plaatjes van Zeeuwse bodem. James Brown, Lucy Silvers, die staan in de wachtrij. Dit zijn eerst Suzanne en Freek. Niemand.

gewoon rustig blijven ademhalen. Breathe in, breathe out. Lucy Silvas, dat is een goed devies voor deze ochtend van Tweede Pinkster. Geniet van je vrije dag als je die hebt. En geniet ook van de muziek hier bij Omroep Zeeland. C'est la vie, chef special. I've been

Fields of Gold van Sting. Wat een prachtige klanken op deze ochtend. De muziek morgen komt daarmee bijna tot een eind. Maar blijf lekker luisteren naar Omroep Zeeland. Hier word je op de hoogte gehouden van het laatste nieuws in de provincie. Natuurlijk ook via web en app. Maar straks ook op de radio in Zeeland nu. Gevolgd door meer muziek in de Muziekmiddag. Een extra lange gepresenteerd door Elias den Hollander. Ik wens je er heel veel plezier bij. En wie weet tot aanstaande zondag. Bij een nieuwe zondag in Zeeland tussen 9 en 12. Hoe dan ook, ik wens je nog een fijne Pinksterdag.

0: zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
1: Hey ondernemer. Grote kans dat jouw concurrent al online groeit. Met een sterke website en slimme campagnes. Zeeuws Online helpt bedrijven in Zeeland groeien met krachtige marketingcampagnes. Check snel zeeuwsonline.nl, het reclamebureau met digitale impact.
2: Op de Westerschelde vaart een schip vol verhalen. De Westerschelde Ferry. Hier worden verhalen gemaakt, beleefd en verteld. Beleef jouw eigen verhaal en vaar met ons mee. Voor de kids, luister naar westerscheldeferry.nl/schipvolverhalen.
3: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Nu bij Velderhof, 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
6: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
7: Oké, we gaan.
8: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
9: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
10: Nu bij Zeeman, dames singlets 3 voor 7 euro. En kinderhemdjes 3 voor 6 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
9: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
11: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen. Slim geregeld.
12: Omroep Zeeland.
13: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 12 uur.
12: Omroep Zeeland.
14: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De olie- en gasprijzen zijn vanochtend sterk gedaald met 5-6%. Dat komt doordat de VS en Iran dichtbij een nieuw akkoord lijken te zijn. Bij een akkoord zou de straat van Hormuz weer open kunnen, waardoor een groot deel van de wereldwijde olie-export gaat. Die zeestraat is al maanden bijna helemaal geblokkeerd. De Amerikaanse president Trump zegt dat de blokkade blijft tot er een akkoord is. Een vliegtuig dat onderweg was van Parijs naar Kopenhagen heeft op Schiphol een voorzorgslanding gemaakt vanwege rook in de cabine. Uit voorzorg stonden de hulpdiensten massaal klaar, maar alle inzittenden konden het toestel veilig verlaten. De Airbus van Air France was met ongeveer 100 passagiers al een uur onderweg toen het boven Groningen vanwege de rook moest omdraaien naar Amsterdam. Hoe die rook kon ontstaan wordt nog onderzocht. Amber Alert lanceert een nieuwe campagne om huiselijk geweld tegen te gaan. Het doel is ook dat volwassenen signalen van een onveilige thuissituatie eerder herkennen. Zo moet worden voorkomen dat kinderen weglopen van huis. De campagne richt zich op mensen die veel contact hebben met kinderen, zoals leraren en sportcoaches. De organisatie adviseert bij vermoedens van huiselijk geweld om met kinderen te praten en de zorgen te melden aan de hulpinstanties. Jaarlijks verdwijnen er duizenden kinderen die ontsnappen aan een onveilige situatie thuis. Niet alleen Nederland heeft te maken met hoge temperaturen, ook in veel andere Europese landen is het warm. Het Verenigd Koninkrijk maakt zich op voor de warmste meidag ooit. De temperatuur kan daar oplopen tot 34 graden. Ook in Frankrijk, Duitsland en Spanje liggen de temperaturen soms meer dan 10 graden hoger dan het gemiddelde. Het kan daar warmer worden dan 30 graden. In het zuiden van Spanje aan de grens met Portugal wordt het 38 graden. Het weer in Nederland, volop zon en warm dus. 26 graden in het noorden, rond de 28 in het midden en zuiden. En in Limburg plaatselijk boven de 30 graden. En ook morgen veel zon en nog wat warmer. Vanaf woensdag wordt het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
15: En verkeersinformatie van de ANWB bij Omroep Zeeland. 6 files staan er. We beginnen op de A58, Bergen-op-Zoom richting Vlissingen. 5 kilometer langzaam rijden tot stilstaand verkeer tussen de afrit Kruining en de afrit Capelle-Zuid. Dan de N57, Middelburg richting de Brouwersdam. 3 kilometer langzaam rijden tot stilstaand verkeer tussen Middelburg-Noord en Sirooskerke op Walcheren. Dan diezelfde N57, maar dan de andere kant op. Rotterdam richting Middelburg. 5 kilometer langzaam rijden tot stilstaand verkeer tussen de aansluiting met de A15 en de afrit Hellevoetsluis. En diezelfde N57 ook richting Middelburg. 3 kilometer langzaam rijden het verkeer een stukje verderop tussen de Haringvlietdam en Goedereede. En dan de N61, Terneuzen richting Schoondijken. 4 kilometer langzaam rijden het verkeer tussen IJsendijk en de afrit Oostburg. En tot slot de A29, Rotterdam richting Bergen-op-Zoom. 3 kilometer stilstaand verkeer. De rechte rijstrook is dicht tussen de afrit Nieuwmansdorp en knooppunt Hellegatsplein. En het komt door een kapotte auto.
16: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
17: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het nodig elkaar te beschermen. Vooral voor mensen met een kwetsbare gezondheid. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar, tegen infecties.
16: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
18: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
19: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu voor deze zomer een extra scherp geprijsde cruise naar de Middellandse Zee. Kijk op hollandamerika.com.
20: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
21: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
22: Comfort & More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
23: Kunstgras? Hartstikke leuk natuurlijk. Maar het moet wel op echt gras lijken.
24: Nou, dat kan. Check delta-kunstgras.nl en bezoek de Kunstgras Showtuin in Capelle.
25: Delta Kunstgras, nooit meer zaaien, nooit meer maaien.
26: 27 mei, Demodag Scootmobielen.
27: Comfort & More, Pagotweg 2F, Middelburg.
28: Woont u in Beverland of Walcheren? En wilt u misschien uw huis ook discreet verkopen? Zonder het aan de grote klok te hangen? Bel de uitvinders van de Fluisterverkoop, zodat uw huis aan de publiciteit voorbij gaat. Bel Roland Zwollemakelaars, experts in discreet succes.
29: Jouw wooninspiratie begint op tmcwonen.nl.
30: Goedemiddag, Zeeland nu. Nieuws, weer en sport met Martijn van der Werf. Omroep
15: Zeeland. Goedemiddag en fijn dat je luistert naar deze Zeeland nu met een nieuwsoverzicht van 12 uur. Met daarin onder meer een frontale aanrijding in Arnhem-Muiden. Daar zijn 2 mensen bij gewond geraakt. En ruim 50 Zeeuws-Vlaamse scholieren beklimmen vandaag meerdere keren te voet of op de fiets de Mont Ventoux in Frankrijk voor het goede doel. En natuurlijk ook sport met daarin nieuws over Jan-Paul van Hekken en een belangrijke dag voor hockeyer Imke Verstraeten uit Hulst. Het weer volop zon, strak blauwe lucht. Temperaturen zijn nu al boven de 25 graden gestegen en stijgen de komende uren nog verder richting de 30 graden in het binnenland. En de kust natuurlijk enkele graden koeler. Veel zal dat overigens niet zijn in verband met de wind uit het oosten. Morgen wordt het tropisch warm. Maar we beginnen met het Zeeuwse nieuws in het kort. Want bij een ongeluk in Arnhem-Muiden zijn vanmorgen 2 personen gewond geraakt en met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De 2 auto's kwamen rond 8 uur vanmorgen frontaal met elkaar in aanrijding op de Doelenweg. Na de aanrijding vlogen de auto's ook in brand. De brandweer had het vuur snel onder controle. In een woning in Goes heeft gisteravond korte tijd brand gewoed. Rond 10 uur werden de hulpdiensten gealarmeerd voor de brand aan de Bongert. Het vuur was snel onder controle. 1 persoon is nagekeken door ambulancepersoneel, maar moest niet mee naar het ziekenhuis. En dan nog een brand, maar dan in Breskens. Want daar is gisteravond 50 vierkante meter duingebied langs de promenade afgebrand. Omdat de brandweer vreesde voor een watertekort, werden 2 waterwagens uit Terneuzen en Knokken opgeroepen. Maar het vuur was sneller onder controle dan gedacht, waardoor de waterwagens uiteindelijk niet meer nodig bleken. Dat was het Zeeuwse nieuws in het kort. Straks dan gaan we kijken hoe het de Zeeuws-Vlaamse scholieren vergaat, die vandaag meerdere keren de 1900 meter hoge Mont Ventoux gaan beklimmen voor het goede doel. Maar nu eerst Cups van Anna Kendrick.

0: Anna Kendrick en Cups. Het is warm vandaag, dat hoef ik je denk ik niet te vertellen. Het is dan mooi om even lekker rustig aan te doen op het strand, in de tuin of op je balkon of waar dan ook. Maar honderden mensen kiezen er vandaag voor om de Mont Ventoux in Frankrijk meerdere keren te gaan beklimmen met de fiets of te voet. Het is een jaarlijks evenement waar ook meerdere Zeeuwen aan meedoen, onder wie dit jaar 53 leerlingen van de 3 Zeeuws-Vlaamse middelbare scholen. Met de beklimming wordt geld opgehaald voor onderzoek naar de chronische ziekte MS. Iemand die niet mee fietst of wandelt, maar wel op de top van de Mont Ventoux staat, is Frank Boessen, begeleider vanuit de middelbare scholen in Zeeuws-Vlaanderen. Frank, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Laten we maar bij de omstandigheden beginnen. Hier is het best warm. Hoe is het bij jullie daar in de Provence?
1: Nou, hier is het ook heel warm. We zijn hier donderdag gekomen. Dat was best al zo tegen de 30 graden aan. We hebben de afgelopen paar dagen met de leerlingen ook al een beetje getraind natuurlijk. Ook onder warme omstandigheden. En vandaag is het ook weer warm. Ik sta al meerdere jaren als begeleider, als coördinator bovenop de berg. En ik heb hier al dikwijls gestaan met een hele, hele dikke winterjas aan. En ik loop er nu rond in een t-shirtje. En het is advies om regelmatig te smeren. Dus het is uitzonderlijk mooi weer.
0: Kijk, en dan heb je misschien nog mazzel dat je op 1900 meter hoogte staat, waardoor het iets koeler is dan in het dal.
1: Ja, het is een klein beetje waaien. Dat klopt, ja.
0: Ik zei er net drie...
1: Voor de leerlingen is het natuurlijk, we zijn om 7:30 vertrokken. Dan was het nog redelijk cool. Maar er zijn er nu al bij die op de fiets aan de tweede klim bezig zijn. En dat wordt natuurlijk steeds warmer, gaandeweg de middag.
0: Ja. Hoe gaat het met ze met die 53 leerlingen? Want je ziet ze natuurlijk steeds voorbij komen.
1: Het gaat tot nu toe prima. We hebben 55 leerlingen trouwens en 12 actieve begeleiders. Leerkrachten die ook wandelen of fietsen. Zoals ik al zei, een aantal zijn al onderweg voor de derde fietsrit. Ik zie je weer boven komen trouwens. Mijn taak is om even te registreren wanneer ze boven zijn.
0: Kijk.
1: Even een evenementaal praatje te maken als ze weer opgepept zijn om eventueel nog een tweede of een derde rit te doen.
0: Ja.
1: Een aantal hardlopers zijn al boven, want ze kunnen ook hardlopers. En we hebben zelfs al een stuk of 10 wandelaars boven. Ja, die gaan ook maar één keer natuurlijk.
0: Ja.
1: En die gaan dan met een pendelbusje terug richting Pedruin, waar wij op de camping verblijven.
0: Zeg maar Frank, hardlopend naar boven, ik moet er niet aan denken.
1: Nou, 2,5 uur geloof ik dat de snelste was. Die is dus sneller dan een heleboel fietsers die nu voor de eerste keer boven komen.
0: Oh, kijk aan.
1: Nee, dat is wel een getrainde jongen. Die doet al heel wat jaren trainen. Ja.
0: Zeg maar Frank, nu sta je vandaag boven op de berg. Ben je dan vanavond als begeleider druk met het behandelen van allerlei sportkwetsuurtjes?
1: Nee hoor, ik ben hoofdzakelijk mee voor... ik heb zelf in het beginjaar altijd zelf meegedaan.
0: Ja.
1: Ondertussen 73 jaar gepensioneerd en al... Voor de 8e keer als begeleider mee, maar de eerste 2 jaar heb ik zelf mee gereden, 3 keer op een dag.
0: Mm-hmm.
1: En mijn taak is, ik rijd met een bus aan met een collega met daar bijna alle fietsen op.
0: Yeah.
1: Die brengen we vanuit Zeeuw-Vlaanderen naar Bedwijn. En ik zorg voor de fietsen opladen en lossen. En vanochtend heb ik alle fietsen op de start gebracht. En dan hierboven, zoals ik al zei, de leerlingen en de collega's ontvangen en... een beetje coachen en wat advies geven en een praatje maken. Ook heel veel ouders zijn trouwens hier.
0: Oh, kijk aan. Maar jij komt je dag dus wel door, begrijp ik zo.
1: Ik verveel me te zeggen, als we nog op die berg zijn, ik verveel me nooit.
0: Kijk, dat is mooi om te horen. Frank, succes, daarom. Want je moet nog een paar mensen pep talk geven, hoor ik zo hier en daar.
1: Er gaan er nog verschillende komen. Dus.
0: Succes daarmee.
1: Nee, dank je.
0: Yo, dankjewel. Yo, dat was Frank van de Voortgezet Onderwijs in Zeeuws-Vlaanderen, die dus de 55 leerlingen daar begeleidt, die de Mont Ventoux beklimmen. Straks, dan gaan we naar het weer, want dat laat zich op zich wel makkelijk samenvatten deze dagen. Blauwe lucht, volop zon, maar hoe warm wordt het de komende dagen? Je hoort het zo in het uitgebreide weerbericht.

0: Commodores en The Night Shift. Ja, daar is geen sprake van als je naar het weer kijkt. Want het is zon en strak blauwe lucht. Dat is de samenvatting van vandaag. Vanmiddag stijgt de temperatuur richting de 30 graden. Verder in het binnenland. Aan de kust niet veel koeler doordat er een oostenwind staat. Vannacht koelt het af tot 16 à 18 graden. Morgen op veel plaatsen tropisch warm en 30 graden. Daarna blijft het zonnig, maar koelt het wel ietsjes af tot 25 graden. En eind van de week moet ik zeggen, zet de verkoeling verder in en komen er ook wat andere veranderingen. En waar ook gewoon doorgewerkt wordt met deze Pinksteren, is bij ons op de sportredactie Jan-Jaap aangeschoven met het laatste sportnieuws. Goedemiddag.
1: Hey Martijn. Wielrenster Sherin van Anhooy uit Capelle heeft bij de ronde van Burgos de jongerentrui gewonnen. Bij de vierdaagse in het noorden van Spanje had de 24-jarige wielrenster uit Capelle met name een goede slotdag. Op de steile slotklim hield ze goed stand en werd ze achtste in de etappe op 63 seconden van winnares Yara Kastelein. Ze behield daarmee haar jongerentrui en in het algemeen klassement werd van Anhooy zesde. Die ronde van Burgos ligt van Anhooy trouwens goed. In de voorgaande jaren werd ze al tweede, vijfde en zesde. Dan voetbal. Jan-Paul van Hekken is met zijn club Brighton op de achtste positie geëindigd in de Premier League. Met de verdediger uit Arnhem-Muiden in de basis verloor Brighton op eigen veld van Manchester United met 0-3. Maar ondanks die nederlaag plaatste de club zich wel voor Europees voetbal. De club gaat uitkomen in de Conference League. Of dat met van Hekken zal zijn is zeer de vraag. Grote clubs als Liverpool hebben interesse om de Oranje International aan te trekken. Dan hockey, want het kan een bijzondere dag worden voor Imke Verstraeten uit Hulst. Met haar club Amsterdam kan ze voor het eerst in haar carrière landskampioen worden. Sportsverslaggever Roeland van Vliet is voor ons in Den Bosch, waar het moet gaan gebeuren. Roeland, die wedstrijd gaat zo beginnen daar, hè?
2: Ja, het is hier over een half uur dat het gaat beginnen. Ik ben net aangekomen op een enorm complex in Den Bosch. Ligt vlak langs de A2. Er zitten al duizenden toeschouwers klaar voor die laatste wedstrijd in de finale van de playoffs. Die finale bestaat uit twee wedstrijden. De eerste was zaterdag en die eindigde in 2-2. De ploeg van Verstraeten. Amsterdam kwam daarin twee keer op voorsprong, maar het werd ook dus nog twee keer gelijk. Nu wordt het dus heel spannend. Dit is de laatste wedstrijd. Wordt het weer gelijk, dan volgen shootouts. Ja, dat zijn een soort penalties, hè. Gelijkbaar als in het voetbal. Verstraeten speelde in de Belgische competitie al twee keer voor de landstitel. Toen greep ze beide keren naast die titel. En misschien is het nu wel drie keer scheepsrecht voor haar. Voor Verstraeten is het misschien dus wel de belangrijkste wedstrijd in haar carrière. En voor haar is het te hopen dat ze vandaag wat strafcorners krijgen. Want ja, dat is haar specialiteit. In de competitie heeft ze al 11 keer uit zo'n strafcorner gescoord. Om 1:15 begint het dus. Nog een half uur, ze zijn hier aan het sproeien. En anderhalf uur later weten we ongeveer hoe het afgelopen is.
1: En dat sproeien zal nodig zijn met dit weer. Roeland, jij gaat het voor ons daar volgen. En dan horen we vanmiddag hoe het is afgelopen. Alle sport volg je vandaag in onze app en op omroepzeelandsport.nl. En om 16:15 krijg je dan weer een update van mij op de radio.
0: Nou, dankjewel voor nu. En ja, wil je op de hoogte blijven van het allerlaatste Zeeuwse nieuws, dan kan je natuurlijk ook altijd nog terecht in onze app op onze site omroepzeeland.nl. Hier geef ik het stokje over aan Elias en Hollander met de muziekmiddag. Tot later.
3: Omroep Zeeland. Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de muziekmiddag met Elias Den.

0: fenomenale classic van Vanessa Carlton. Jammer dat ze dat niet heeft kunnen weten te evenaren. 1000 miles bij Omroep Zeeland.
1: Op een mooie Pinksterdag.
0: Ja, het is een mooie Pinksterdag. Nou ja, wat mooi is, is natuurlijk heel persoonlijk. Het is maandag 25 mei, tweede Pinksterdag. En ik ben deze hele middag bij je met...

Er zitten allerlei verwijzingen naar Elvis in de tekst van Black Velvet van Alanna Miles. Eenmalig een hit voor haar en dat was in 1990. We doen echt heel, heel veel gedraaid op het radio. Tweede Pinksterdag, Omroep Zeeland, een extra lange muziekmiddag. Met nu Bente op de melodie van Believe van Cher is dit Kan je me zien.

band een liedje opgedragen aan Paul de Leeuw. Ze zong dat in het 18e seizoen van Beste Zangers. Kan je me zien? En we gaan nu terug naar de jaren 60. En Motown, de platenmaatschappij, drukte toch wel een belangrijke stempel op het geluid van dat decennium. Met hits onder andere van The Supremes. Hey.

0: it's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Een eenmansproject, Fireflies van Owl City. Dit is de muziekmiddag van Omroep Zeeland. Ik ben deze hele middag bij je. En het laatste Zeeuwse nieuws, dat kun je natuurlijk vinden op onze website omroepzeeland.nl. Van eens even kijken in de Omroep Zeeland app. Ja, deze band is opgericht in 1972. En nadat de band uiteen was gevallen, werd het Crowded House. Split Ends met Message to My Girl uit Nieuw-Zeeland.

Fijn dat je luistert naar Omroep Zeeland op deze tweede Pinksterdag. Teddy Swims, de man die binnenkort naar Nederland komt, omdat hij optreedt op Pinkpop, Mr. Know It All. Ja, dat heeft een beetje dezelfde titel als een liedje, oud liedje van Stevie Wonder.

0: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
1: Wegens het grote succes, nu nog spectaculairder, Zuid-Beveland in de middeleeuwen. Kom 20 en 21 juni in Oude Landen en beleef het helemaal. Kijk op zuid-bevelandindemiddeleeuwen.nl.
2: Zeeland zit vol met ambitieuze ondernemers. Maar om online te groeien heb je meer nodig dan alleen een website. Je hebt strategie nodig en marketing die werkt. Dat is precies wat we doen bij Zeeuws Online. Check snel zeeuwsonline.nl. Het reclamebureau met digitale impact.
3: 27 mei, Demodag Scootmobielen.
4: Comfort en more, Fagotweg 2F, Middelburg.
5: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
6: Ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here. Een vakantie even uniek als een meesterwerk. Met zorg gekozen. Feel the sunlight on my skin. I'm the best I've ever been. Eliza Was Here heeft nog last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawasheer.nl. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
7: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
8: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon
9: kozijnen. Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
10: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
11: Omroep Zeeland.
12: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 1 uur.
11: Omroep Zeeland.
13: Dit is Ewout de Jong met het NOS Journaal. De olie- en gasprijzen zijn sterk gedaald met 5-6%. Dat komt door berichten dat de VS en Iran dichtbij een akkoord lijken te zijn. In dat geval zou de straat van Hormuz weer open kunnen. Maar inmiddels heeft Trump de hoop op een snel einde aan de oorlog weer wat getemperd. Zijn onderhandelaars hebben de opdracht gekregen om niet overhaast te werk te gaan. Een jongen van 12 is gistermiddag doodgevonden in de Franse stad Rennes in Bretagne. Hij lag in de bosjes naast een appartementencomplex met een handdoek strak om zijn nek. Vermoedelijk is hij daarmee gewurgd. De Franse krant Le Parisien meldt dat er inmiddels een verdachte is aangehouden. Die zou 16 jaar oud zijn. De politie zoekt nog uit wat er achter de dood van een jongen van 12 zit. Niet alleen Nederland heeft te maken met hoge temperaturen. Ook in veel andere Europese landen is het warm. Het Verenigd Koninkrijk maakt zich op voor de warmste meidag ooit. De temperatuur kan er oplopen tot 34 graden. Ook in Frankrijk, Duitsland en Spanje liggen de temperaturen soms meer dan 10 graden hoger dan gemiddeld. Het kan daar warmer worden dan 30 graden. In het zuiden van Spanje, aan de grens met Portugal, wordt het 38 graden. De deelnemers aan de Europa Run hebben geen grote problemen met het weer, ook al is het warm en droog. De organisatie van het loop- en fietsevenement zegt dat er geen medische noodsituaties zijn geweest. Onderweg zijn er extra waterpunten en ook kregen deelnemers voedingssupplementen mee. Met de Europa Run wordt geld ingezameld voor mensen met kanker. Zaterdag begonnen er ruim 5000 deelnemers aan de tocht. Een deel begon in Clusteren in Noord-Frankrijk en een deel in Enschede. De finish is op de Coolsingel in Rotterdam. Het weer volop zon. Het is warm, 26 graden in het noorden, rond de 28 in het midden en zuiden. En in Limburg kan het plaatselijk boven de 30 graden worden. Ook morgen veel zon en nog wat warmer. Vanaf woensdag wordt het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
14: Zomer, de leukste tijd van het jaar. Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
7: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
14: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
15: Oma!
16: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
17: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
18: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
19: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
20: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
21: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
22: Ja, echt heel Zeeland is aan het isoleren. Dankzij de hoge subsidies. ISO Energy weet hoe je echt goed isoleert. En ons eerlijke advies krijg je er altijd gratis bij. Ook isoleren? Kijk op isoenergy.nl.
21: E-foilen, lessen en cursussen? Kijk alvast op waveandwheels.com.
22: ISO Energy, de lokale isolatiespecialist uit Zeeland. Kijk op isoenergy.nl.
23: Vers en lekker. Dat is voor mij de Zeeuwse keuken. Kijk, kant-en-klaar maaltijden hebben we overal. Maar vers, lekker en gevarieerd, dat is alleen bij ons.
24: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
25: Omroep Zeeland.
26: Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag. Met Elias den Hoff.

0: komt van het debuutalbum van de band Cock Robin uit 1985. Een van de hits die de band heeft gescoord, Thought You Were On My Side. En de mannelijke helft die is op een gegeven moment naar Frankrijk verhuisd. En daar heeft hij liedjes geschreven voor anderen. En heeft hij ook nog een paar hits gehad in dat land. Het is wel echt wel een leuke wending van zijn carrière. Ja, de muziekmiddag bij Omroep Zeeland, 25 mei.
1: Op een mooie Pinksterdag.
0: Ben ik bij je met hele fijne platen. Straks Douwe Bob en Mo, Creedence Clearwater Revival. Dit is The Corrs. Zij zingen over het medium waar je nu naar luistert. De radio.

Frozen van de plaat Ray of Light uit 1998. Het leek er een beetje op dat haar carrière was uitgeblust. Maar Madonna kwam toch wel enorm terug hoor, met die fantastische plaat. Ja, er is best wel wat nieuws over haar. Want zij gaat de Super Bowl doen, de halftime show van de WK-finale. En ook komt er een nieuw album begin juli. En dat is dan de opvolger van Confessions on a Dance Floor. Confessions Part 2.

Het was een dubbele A-kant, een A- en een B-kant had je natuurlijk op de single vroeger. Maar soms bracht artiesten een dubbele A-kant uit, omdat die liedjes dan kwalitatief even goed waren. Gebeurde in januari 1970, Who'll Stop the Rain bij Creedence Clearwater Revival. En die dubbele A-kant, dus die B-kant eigenlijk, was het liedje Traveling Band. Omroep Zeeland, de muziekmiddag verderop in deze uitzending. In dit uur ga ik sowieso dit liedje draaien. Maar wat is dat? Ik ga straks een hintje geven.

van Daniel Powter en A Bad Day. Hij was een eendagsvlieg, want hierna heeft hij nooit meer een hit gehad. En dat is toch best wel een klein beetje jammer dat zo'n carrière helemaal uitdooft eigenlijk. Ja, verderop in deze uitzending sowieso dit liedje. Ik kan vertellen dat het muziek uit Zeeland is. Ja, en voor het definitieve antwoord moet je toch echt blijven luisteren naar de muziekmiddag van Omroep Zeeland. Want straks meer erover.

0: uit de klas.
1: Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

De man met altijd dat kenmerkende, zware stemgeluid. George Ezra en Anyone For You. En daarvoor muziek uit Zeeland van Emma Heesters. Ze komt hier vandaan, hè. S'Gravenpolder, geboren en getogen. Ze zong het zeer autobiografische Meisje uit de Klas. Welke hit is dit? Ja, en het leuke is, of niet leuke, is dat ik het nog steeds niet ga verklappen. Het antwoord zometeen, maar is het ABBA en The Name of...

dansplaat van Alex Warren, die normaal liter wel wat donkere ballads uitbracht, maar nu toch een vrolijke plaat heeft gelukkig. Dat heet Fever Dream. Welk liedje is dit? Dat was de vraag aan jou van mij het afgelopen uur. Nou, het komt uit 1999, uit de periode van Leaves uit Londen, toen ze doorbraken. Harder dan ik hebben kan. Bluff. Muziek uit Zeeland.

0: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
1: Niet veel mensen weten dat Alping uit Deventer komt. Hartstikke lokaal dus. En jij hebt geluk, want je bent zo bij Megabed Oost-Soeburg om te proefliggen. Dan weet je zeker dat het goed ligt. Kom gerust langs of maak een afspraak bij onze slaapexperts. Alping, designed for life.
2: Woont u in Beveland of Walcheren en wilt u misschien uw huis ook discreet verkopen zonder het aan de grote klok te hangen? Bel de uitvinders van de Fluisterverkoop, zodat uw huis aan de publiciteit voorbij gaat. Bel Roland Zwollemakelaars, experts in discreet succes.
3: Nu bij Zeeman, herenhemden, 2 voor 6,50. En heren shorts, 2 voor 20 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
4: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
5: Voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag om...

0: soep.
1: Ervaar de Audi Q6 e-tron tijdens de Audi e-days. Met een netto bijtelling vanaf €378 per maand. Plan een proefrit op audi.nl.
2: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
3: Oma!
4: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
5: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook van traplift op maat. Bel 0800 1819.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.
7: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 2 uur. Omroep Zeeland.
8: Dit is Ewout de Jong met het NOS Journaal. Bij een snelheidscontrole op de A4 heeft de politie vannacht bij 9 automobilisten het rijbewijs ingenomen. Ze reden allemaal zeker 50 km per uur te hard langs wegwerkzaamheden. Langs de A4 bij Dinteloord wordt een geluidswal gebouwd. Een van de bestuurders reed langs met 174 km per uur, 84 km harder dan daar was toegestaan. Op de Coolsingel in Rotterdam finishen vanmiddag de teams in de Europa-run. Zaterdag begonnen er ruim 5000 deelnemers aan de tocht. Een deel begon in Clastres in Noord-Frankrijk en een deel in Enschede. De deelnemers aan de Europa-run hebben geen grote problemen met het weer, ook al is het warm en droog. De organisatie van het loop- en fietsevenement zegt dat er geen medische noodsituaties zijn geweest. Onderweg zijn er extra waterpunten en ook kregen deelnemers voedingssupplementen mee. Met de Europa-run wordt geld ingezameld voor mensen met kanker. In Laos zijn reddingsteams bezig om 7 mensen te bevrijden uit een ondergelopen grot. De 7 komen volgens lokale media uit een dorp in de buurt. Vorige week gingen ze de grot in om goud te zoeken. Door plotselinge hevige regen liep de grond onder water en raakten ze opgesloten. Een van hen wist op tijd te ontkomen en schakelde hulp in. Hoe de 7 eraan toe zijn is niet bekend. Duikers zijn naar ze op zoek. Tientallen reddingswerkers proberen de grot leeg te pompen. Maar dat wordt bemoeilijkt door aanhoudende regen in Laos. Niet alleen Nederland heeft te maken met hoge temperaturen, ook in veel andere Europese landen is het warm. Het Verenigd Koninkrijk maakt zich op voor de warmste meidag ooit. De temperatuur kan daar oplopen tot 34 graden. Ook in Frankrijk, Duitsland en Spanje liggen de temperaturen soms meer dan 10 graden hoger dan gemiddeld. Het kan daar warmer worden dan 30 graden. In het zuiden van Spanje, aan de grens met Portugal, wordt het 38 graden. Het weer in Nederland, volop zon, zomers warm. Van een graad of 25 in het noorden tot plaatselijk 30 in het zuiden. Morgen nog iets warmer en vanaf woensdag weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
9: Bruno. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
10: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
11: Je kleedgeld is opgegaan aan zakken chips en nu zijn je zakken leeg?
12: Ah, chips.
11: Maak er een potje van.

0: een tikje anders doet.
1: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
2: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
3: Ik werk al 13 jaar bij De Zeeuwse Keuken. Geboren in Goes. En dat schept een band, hè? Soms moet je de klanten een beetje helpen. En juist dat maakt mijn werk bij De Zeeuwse Keuken zo bijzonder.
4: De Zeeuwse Keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
5: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
6: Hey, ondernemer. Je website kan er prachtig uitzien. Maar levert die ook klanten op? Bij Zeeuws Online bouwen we websites die echt werken. Slim ontworpen en gemaakt om te converteren. Check snel zeeuwsonline.nl. Het reclamebureau met digitale impact.
5: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Autotramper in Goes.
7: Omroep Zeeland.
8: Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag. Met Elias den Hollander.

It's Raining Again van Supertramp. Voor het laatste actuele weerbericht verwijs ik je natuurlijk naar onze website omroepzeeland.nl of anders even in de Omroep Zeeland app kijken voor het meest actuele weerbericht voor Zeeland. Het is vandaag 25 mei. Het is tweede Pinksterdag. Als je vandaag jarig bent, van harte gefeliciteerd. En deze zangeres, misschien ken je haar nog wel van vroeger, viert ook haar verjaardag, Isabella A. Ja.

Emily Zenday uit de 2012. Wat een groot succes was gelijk al. Our Version of Events was dit Next to Me. Leuk dat je luistert naar Omroep Zeeland. Tweede Pinksterdag. Vandaag op deze datum 25 mei 1985... scoorde Wham een enorme hit met Everything She Wants in de Verenigde Staten. In Nederland was dat een veel minder grote hit. Prachtig, prachtig liedje is dat. Het ging helemaal mis bij een concert van Eminem in Washington in 2002. 24 jaar geleden. Er was een morspit waarbij iedereen een beetje tegen elkaar aanbeukt, zeg maar. En daarbij raakten minstens 25 mensen gewond. Garth Brooks vroeg Trisha Yearwood ten huwelijk in 2005. En dat deed hij niet in een achterachtkamertje, maar voor 7000 fans tijdens een optreden in Californië. En dat was 21 jaar geleden.

Jimmy Nail en Ain't No Doubt. Een uurtje geleden had ik Daniel Bouter met Bad Day. En toen vertelde ik dat hij een eendagsvlieg is. Geldt eigenlijk ook wel voor deze man, Jimmy Nail. Daar gaat hij weer. Nou, want dit was zijn enige hit aan het Europese vasteland. In zijn thuisland Engeland is hij wel wat bekender. En heeft hij ook wel wat meer succesvolle dingen gedaan. Bijvoorbeeld acteren. Taylor Swift, een open light boom op Zeeland.

Met dit liedje I Get Around is het allemaal begonnen. Het grote succes voor de Beach Boys in het voorjaar van 1964. Dat was een grote doorbraak. Bij Omroep Zeeland hoor je dit soort liedjes. En straks ook Level 42 en Lina Marlin. Maar is Dasha en Didn't I? 1, 2, 1, 2.

hadden net Emily Zendaya en ik vertelde over haar succesvolle debuutalbum. Dat gold ook van Lena Marlin uit Noorwegen. 1999 kwam ze met haar plaat Playing My Game. En daarop stond deze grote hit Sitting Down Here. En het was een grote internationale hit voor haar. En iemand die ook vorig jaar is doorgebroken, gelijk direct al op 18-jarige leeftijd, Sienna Spiro. Met het prachtige, emotionele, kwetsbare Die On This Hill.

The Pretenders, de band van onder andere zangeres Chrissy Hynde en Brass in Pocket uit 1979. Wist je trouwens dat Chrissy Hynde, ja, die is nog steeds aan het optreden met haar band The Pretenders, maar dat ze eigenlijk nooit handtekeningen uitdeelt, omdat zij bang is dat die doorverkocht worden. En die handel, die wil zij niet ondersteunen.

0: kunstgras? Hartstikke leuk natuurlijk. Maar het moet wel op echt gras lijken.
1: Nou, dat kan. Check delta-kunstgras.nl en bezoek de Kunstgras Showtuin in Capelle.
2: Delta Kunstgras. Nooit meer zaaien. Nooit meer maaien.
3: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
4: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
3: Jouw wooninspiratie begint op tmcwonen.nl.
4: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Autotramper in Goes.
5: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
6: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
7: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
8: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
9: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent. Het draait om jou.
10: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
11: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent. En je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
12: Omroep Zeeland. Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 3 uur.
13: Omroep Zeeland.
14: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De voormalige topman van de Schotse Nationalistische Partij, Peter Murrell, heeft bijna €450.000 aan partijgeld in eigen zak gestoken. Het geld ging op aan een camper, dure auto's en luxe spullen. De 62-jarige Murrell heeft een bekentenis afgelegd. Volgende maand doet de rechter uitspraak in zijn zaak. Murrell was 15 jaar getrouwd met oud-premier Nicola Sturgeon, ook van de SNP. Begin 2023 nam zij plotseling ontslag. Een paar maanden later werd Murrell opgepakt. En vorig jaar gingen ze uit elkaar. Sturgeon zei vandaag dat ze niets wist van zijn financiële gerommel. Paus Leo waarschuwt voor de gevaren van kunstmatige intelligentie. Dat doet hij in zijn eerste encycliek die vandaag werd gepubliceerd. In die pauselijke brief vraagt hij om wat hij noemt ontwapening van AI. En daarmee wijst hij de techniek niet af, maar hij bedoelt ermee dat moet worden voorkomen dat de techniek de mensheid gaat domineren. Volgens de paus ligt de macht over AI-ontwikkelingen bij een kleine groep techreuzen. En dat maakt het moeilijk om AI te reguleren en in te zetten voor het algemeen belang. In het Verenigd Koninkrijk zijn vandaag hitterecords verbroken. Nog nooit was het zo warm in de maand mei in het land. In Londen werd een temperatuur van 33 graden gemeten. En mogelijk loopt die vandaag nog verder op. De gemiddelde temperatuur voor eind mei in het Verenigd Koninkrijk ligt tussen de 14 en 20 graden. Ook in andere landen is het veel warmer dan gebruikelijk voor deze tijd van het jaar. Onder meer in Frankrijk, Duitsland en Spanje komt de temperatuur vandaag ver boven de 30 graden uit. De hockeyvrouwen van Amsterdam zijn landskampioen. Na een eerdere 2-2 gelijkspel in Amsterdam ging het ook in de return in Den Bosch gelijk op. En opnieuw was de eindstand 2-2. Daardoor werd de eindstrijd beslist op shootouts. Na een spannende reeks onttroonde Amsterdam Den Bosch als landskampioen. Het weer, volop zon, zomers warm. Van een graad of 25 in het noorden tot plaatselijk 30 in het zuiden. Morgen nog iets warmer, vanaf woensdag weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
15: Ga op je dode gemak of met een ongelofelijke gang naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden, naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf, of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer. Iets dat geen mening heeft. Iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
16: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
17: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
18: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
19: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
20: Als je aan Livingstone Goes denkt, denk je aan sierbestrating. Maar we doen nog zoveel meer. Overkappingen, blokhutten, binnentegels, maar ook tuinmeubels. Eigenlijk alles voor huis en tuin. Kom naar onze showroom of kijk op livingstonegoes.nl.
4: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
20: Kom naar onze showroom. Livingstone Goes vindt u aan de Livingstoneweg 2 in Goes.
4: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Auto Tramper in Goes.
21: Omroep Zeeland.
12: Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag. Met Elias den Hollander.

Soul Asylum met de Runaway Train. Komt uit de jaren 90. Als je in dat decennium bent opgegroeid, dan ken je deze plaat vast nog wel als een grote hit. En het gaat over de depressie van frontman Dave Pirner. Die worstelde daarmee en daar heeft hij deze teksten van gemaakt. En het is toch wel heel bijzonder, vind ik, dat het dan de allergrootste hit wordt van de band. We gaan naar Frankrijk met Alizé. Wow, Lolita. Refererend lijkt mij aan het boek van Nabokov, Lolita. Moi, je...

Four Letter Word. Ik vind het echt een van haar mooiste liedjes. Kim Wilde. Four Letter Word. Dat zou love kunnen zijn, maar ook hate. Dit is Omroep Zeeland. De extra lange muziekmiddag op tweede Pinksterdag. Zometeen Michael Bublé. It's a beautiful day. Dan is Shabuzi. We gaan naar de bar.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws

Of dat ook zo is, A Beautiful Day, dat moet je zelf maar bepalen. Michael Bublé. En wat ik persoonlijk altijd wel leuk vind om te vertellen is, ik heet Elias en zijn tweede zoon heet ook Elias. Trouwens, Douwe Bob heeft zijn zoon ook Elias vernoemd.

Phoenix van Fleetwood Mac schreef dit liedje nadat ze in een boekwinkel een roman had gekocht. En in dat boek is een personage dat heet Rhiannon. Van Fleetwood Mac, een aanrader is trouwens op YouTube het kanaal van gitarist Lindsey Buckingham, waarbij hij samen met zijn inmiddels volwassen kinderen kijkt en luistert naar de muziek.

Robbie Williams met zijn mooie ballad Feel uit 2002. En ik was in de tijd nogal geïntrigeerd door die video met de actrice Daryl Hannah. Want zij speelde in de film Splash. Die vond ik heel erg goed uit de jaren 80. Maar natuurlijk ook Kill Bill. En het schijnt dat Robbie Williams daar heel veel geld voor heeft moeten betalen om haar te laten optreden in die videoclip. Muziek uit Zeeland van

George Michael, Mary J. Blige zongen een oud liedje van Stevie Wonder. En dat heet S. En dat was eenmalig dat ze dit hebben gedaan. Ah, dit is een lekker liedje, hè, van Chappell Roan. Grote hit vorig jaar. En dat heet The Giver. En dat hoor je bij Omroep Zeeland in de XXL Muziekmiddag.

0: Westerschelde vaart een schip vol verhalen. De Westerschelde Ferry. Hier worden verhalen gemaakt, beleefd en verteld. Beleef jouw eigen verhaal en vaar met ons mee. Voor de kids, luister naar westerscheldeferry.nl/schipvolverhalen.
1: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
2: Je zolder, opslag of gemiste kans? Met een Luxbox dakserre maak je er een lichte, volwaardige leefruimte van. Van zolder naar leefruimte. Kom naar het belevingscentrum in Capelle en ervaar het zelf. Ga naar luxbox.nl.
1: E-foilen, lessen en cursussen? Kijk alvast op waveandwheels.com.
2: Ontdek jouw dakserre op luxbox.nl en plan je afspraak.
3: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
4: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
5: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
6: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het belangrijk dat je weet hoe je infecties kunt voorkomen. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
7: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
8: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
7: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
9: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 4 uur. Omroep Zeeland.
10: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Op de Instagram-pagina van de PVV in Brabant heeft zeker 1,5 dag een met AI bewerkte rechtbanktekening gestaan. Het ging om een tekening van de twee broers van het vermoorde Syrische meisje Ryan. Tekenaar Petra Urban ontdekte dat de gezichten waren vervormd, zodat ze er veel grimmiger uitzagen. Eronder stond een protest tegen een AZC met de tekst knettergek. Nadat de NOS de PVV om opheldering had gevraagd, werd de tekening verwijderd. Urban noemt het kwalijk dat haar tekening werd gebruikt en overweegt stappen tegen de partij. De politie heeft gisteravond 2 mannen aangehouden in Ter Apelkanaal. Een van hen had agenten bedreigd met een bijl en de ander wilde een bierfles naar de politie gooien. De 2 reden begin van de avond op crossmotoren door Ter Apelkanaal en negeerden een stopteken. Na een korte achtervolging werden ze tot stoppen gedwongen. Een van de mannen dreigde toen met het bierflesje en de ander rende een huis in en kwam terug met een bijl. Daarna vuurde de politie een waarschuwingsschot af. Voormalige topman van de Schotse Nationalistische Partij, Peter Murrell, heeft bijna €450.000 aan partijgeld in eigen zak gestoken. Het geld ging op aan een camper, dure auto's en luxe spullen. De 62-jarige Murrell heeft een bekentenis afgelegd. Volgende maand doet de rechter uitspraak in zijn zaak. Murrell was 15 jaar getrouwd met oud-premier Nicola Sturgeon, ook van de SNP. Begin 2023 nam ze plotseling ontslag. En vorig jaar gingen de 2 uit elkaar. Vandaag zei Sturgeon dat ze niets wist van het financiële gerommel van Murrell. Bij een ongeluk met een barbecue in Breda zijn 2 kinderen zwaar gewond geraakt. 2 volwassenen raakten licht gewond. Iemand had met spiritus de barbecue aangestoken en dat ging mis. De kinderen hadden verwondingen aan hun gezicht en armen, de volwassenen aan hun armen en handen. Slachtoffers zijn naar een ziekenhuis in Rotterdam gebracht. Het weer, volop zon en zomers warm, van een graad of 25 in het noorden tot plaatselijk 30 in het zuiden. Morgen nog iets warmer, vanaf woensdag weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
11: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
12: Mindshift. Elk moment een reis. Boek 7 nachten Westelijke Middellandse Zee vanaf slechts €779. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen nu tot 31 mei en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
11: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
13: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung.

0: Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
0: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
3: Comfort en More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
4: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
5: 27 mei, Demodag Scootmobielen.
3: Comfort en More, Fagotweg 2F, Middelburg.
6: Wegens het grote succes, nu nog spectaculairder, Zuid-Beveland in de middeleeuwen. Kom 20 en 21 juni in Oude Landen en beleef het helemaal. Kijk op zuid-beveland-in-de-middeleeuwen.nl.
7: Omroep Zeeland.
8: Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag. Met Elias den Hollander.

0: Lily Allen. In het najaar gaat zij op tournee. Dat wordt een grote tournee om haar album, haar echtscheidingsalbum West End Girl te promoten. Ja, Smile, dat is een liedje uit een fase dat ze nog wel een beetje kon lachen. Want de afgelopen jaren heeft ze toch wel heel veel gedoe gehad in haar persoonlijke leven. Straks Paul McCartney, maar is Chef Special, If Not Now, Then When?
1: Sometimes I turn off the world, it still keeps me awake. Still spinning around, it feels like a spell that I can't

0: lordy, lordy.
1: Paul McCartney, laatste gast bij Saturday Night Live. En die video's die gaan all over het internet, want dat was hartstikke leuk. Hij deed een paar liedjes en ook een paar sketches. Met name met Will Ferrell, was heel bijzonder.
2: Oh.

0: bij Omroep Zeeland.
1: Op een mooie Pinksterdag.
0: Ja, tweede Pinksterdag vandaag. En het loopje, het synthesizer loopje van I Can't Go For That, dat inspireerde Michael Jackson voor Billie Jean. Dat heeft Michael Jackson verteld aan Daryl Hall toen ze voor de opnames van We Are The World in de studio waren. Omroep Zeeland, muziek uit Zeeland. Bluff, prachtig liedje. Dit is Levenslang.

The Proclaimers met I'm Gonna Be 500 Miles. Ik kan me zo voorstellen dat je, als je nu ergens alleen bent, zoals bijvoorbeeld in de auto, dat je dit luidkeels hebt meegezongen. Ja, normaal op een normale dag hebben we natuurlijk Zeeland komt thuis op dit tijdstip, maar vanwege Tweede Pinksterdag is het de extra lange muziekmiddag.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: Olympia.
1: Alvaro Soler, je krijgt er zin van om even naar de kust, naar de zee te gaan, hè? Met dit soort zonnige, warme klanken. Je hoorde daarvoor Tina Turner met een liedje geschreven door Mark Knopfler van de Dire Straits. Hij wilde dat eigenlijk zelf ook met zijn band opnemen voor het album Love Over Gold. Maar hij vond het toch niet helemaal passen bij Dire Straits. Dus gaf dit aan zijn goede vriendin Tina Turner, Private Dancer. Dit is Omroep Zeeland met Douwe Bob nu en With You. Coffee to

I just wanna make love to you. Door tal van artiesten opgenomen, waaronder Muddy Waters. Maar bekend vooral van Etta James. En ook omdat deze versie werd gebruikt in een commercial in de jaren 90. Voor dat ene frisdrankje. Ja, in Zeeland hebben we de rollercoaster van Danny Vera. Maar Ronan Keating heeft zijn eigen rollercoaster.

0: De Zeeuwse keuken is voor mij gemak. Ruime keuze uit vers en lekkere maaltijden. Wordt door een vriendelijke bezorger thuisbezorgd, even in de magnetron en zo op tafel.
1: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
2: Niet veel mensen weten dat Alping uit Deventer komt. Hartstikke lokaal dus. En jij hebt geluk, want je bent zo bij Megabed Oost-Soeburg om te proefliggen. Dan weet je zeker dat het goed ligt. Kom gerust langs of maak een afspraak bij onze slaapexperts. Alping, designed for life.
3: Woont u in Beveland of Walcheren en wilt u misschien uw huis ook discreet verkopen zonder het aan de grote klok te hangen? Bel de uitvinders van de Fluisterverkoop, zodat uw huis aan de publiciteit voorbij gaat. Bel Roland Zwollemakelaars, experts in discreet succes.
4: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
5: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
6: Oké, we gaan.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller, snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller dan snel.
2: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
3: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 5 uur.
1: Omroep Zeeland.
4: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Een kind dat vrijdag zwaar gewond raakte bij een ongeluk in Hasselt in Overijssel is overleden. Het gaat om een Oekraïens jongetje. Zijn leeftijd is niet bekendgemaakt. Hij werd vrijdagavond op zijn fietsje aangereden door een vrachtwagen. Het gebeurde op een kruising in Hasselt. De vrachtwagen werd bestuurd door een Poolse chauffeur. Die werd aangehouden, maar zit niet meer vast. Hij is nog wel verdachte. De chauffeur was niet onder invloed van alcohol of drugs. Door het warme weer op Tweede Pinksterdag is het druk op veel recreatieplekken. Parkeerplaatsen bij stranden en recreatieplassen zijn vol. De gemeente Zandvoort roept mensen op om niet meer met de auto te komen. Ook de beheerder van het Henschotermeer op de Utrechtse Heuvelrug vraagt bezoekers op een andere manier te komen. Paus Leo waarschuwt voor de gevaren van kunstmatige intelligentie. Dat doet hij in zijn eerste encycliek, die vandaag werd gepubliceerd. In die pauselijke brief vraagt hij om wat hij noemt ontwapening van AI. Daarmee wijst hij de techniek niet af, maar hij bedoelt ermee dat moet worden voorkomen dat de techniek de mensheid gaat domineren. Volgens de paus ligt de macht over AI-ontwikkelingen bij een kleine groep techreuzen. En dat maakt het moeilijk om AI te reguleren en in te zetten voor het algemeen belang. Jesper de Jong heeft op Roland Garros gewonnen van oud-kampioen Stan Wawrinka. De 41-jarige Zwitser won het Parijse toernooi in 2015. Nu was de Jong te sterk. Het werd 6-3, 3-6, 6-3 en 6-4. Daarmee is de Jong door naar de tweede ronde. Naast de Jong komen ook Botik van de Zandschulp en Tallen Griekspoor nog op het toernooi in actie. Voor het eerst sinds 2010 doen er geen Nederlandse vrouwen mee op Roland Garros. Het weer, volop zon en zomers warm. Van een graad of 26 in het noorden tot plaatselijk 30 in het zuiden. Morgen nog iets warmer. Vanaf woensdag wordt het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
5: En verkeersinformatie van de ANWB bij Omroep Zeeland. 5 files van de totaal zo'n 20 kilometer. We beginnen op de A58, Vlissingen richting Bergen-op-Zoom. Tussen de afrit Capelle-Zuid en de afrit Kruiningen. Ruim 4 kilometer langzaam rijdend verkeer. Dan de N57, Middelburg richting Rotterdam. Tussen Poortzeelanden en Goederede. Ruim 5 kilometer langzaam rijdend tot stilstaand verkeer. En iets verderop, nee, die is net weggevallen. We gaan naar de N59, Burg-Haamstede richting knooppunt Hellegatsplein. Tussen Bruinisse en de Grevelingendam. 3 kilometer langzaam rijdend verkeer. En ook op diezelfde N59 Zierikzee richting Hellegatsplein tussen Oude Tongen en Den Bobbel ruim 3 kilometer langzaam rijdend verkeer. En dan tot slot de N61 Schoondijken richting Terneuzen tussen de afrit Oostburg en IJzendijken ruim 3 kilometer langzaam rijdend verkeer.
6: Nu bij Velderhof. €10 leeftijdskorting per levensjaar.
7: Wat een geweldige actie. Daar moeten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
8: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
9: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar toei.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI, live happy.
8: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
10: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
11: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke Fries-verse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
10: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Duurzaam geproduceerd in Italië. Bikeboxer.nl.
11: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
12: Omroep Zeeland.
13: Goedemiddag. Zeeland nu. Nieuws, weer en sport met Martijn van der Werf.
12: Omroep Zeeland.
14: Bijna 5:05. Je krijgt van ons het Zeeuwse nieuwsoverzicht. Met daarin onder meer, het is zonovergoten en warm. Dat hoef ik je niet meer te vertellen. En dat is natuurlijk perfect strandweer. Maar is het ook al prima zwemweer. Hans Weert was vandaag even Amerikaans. En natuurlijk sport. Want dankzij hockeyer Imke Verstraeten uit Hulst is Amsterdam nu landskampioen. Het weer, warm, zonnig. Tropisch warm werd het vandaag net niet. Met maximaal 28 graden. Vanavond en vannacht blijft het nog lang warm. Het koelt namelijk af tot rond de 17 graden. Morgen verloopt tropisch warm. De dagen erna wordt het weer langzaam koeler. Ja, ik zei het net al, het is zonovergoten warm. En het is met deze bijna tropische pinksterdagen topdrukte op de stranden. En dus ook topdrukte voor de strandwachten. En met de recente verdrinkingsdoden in onder meer Limburg en Overijssel, in het achterhoofd staan ze daar ook op extra scherp. Verslaggever Ilja Tuning sprak met Erik de Lange, hoofd strandwacht in Vlissingen, waar de stranden ook vol badgasten lagen vandaag.
15: Ja, dat is inderdaad ook op de post natuurlijk merkbaar dat het extra drukke dag is.
16: Nu staan we hier bij het strand in Vlissingen. Het is behoorlijk druk. Mensen in het water, heel veel mensen op het strand, heel veel mensen aan de vloedlijn. Als we dan zo kijken, wat ziet u dan?
15: Nou ja, wij letten op in de basis altijd van hoe diep mensen het water ingaan. We hebben bijvoorbeeld een boeienlijn parallel aan de vaartgul lopen. Op het moment dat mensen daar direct buiten komen, dan gaan we ingrijpen. Als we er nog bij kunnen, gaan we gewoon vanaf de kant waarschuwen. In het andere geval met een vaartuig die kant uit om de mensen terug te verwijzen richting de veilige zwemzone. Dat is een heel belangrijk item. Daar zijn we eigenlijk voortdurend mee bezig. Continu scannen, hoe zitten mensen in dat gebied. En ja, verder let je op allerlei onregelmatigheden. Kinderen die alleen op dat strand lopen. Ja, ga je toch even kijken van, hey, zit daar nog een ouder bij? Dat doen we allemaal door een verrekijker. Dus verrekijkers en wij, ja, dat zit onlosmakelijk met elkaar verbonden.
16: Nu zijn er dit weekend 2 mensen verdronken in Nederland. En ook 2 mensen aan de Atlantische kust in Frankrijk. Bent u dan extra alert?
15: Uiteraard ben je altijd extra alert. Zeker aan het begin van het seizoen. He, want wij komen natuurlijk vanuit een organisatie waar we natuurlijk in het voorjaar is er hier niks te doen. Dus wij moeten ook zelf in de routine weer eventjes wat stappen maken. En ja, routine creëer je door gewoon van tijd tot tijd een situatie te hebben dat er risico's zijn. Nou, zo'n dag als vandaag helpt ons weer die routine op te bouwen.
16: Wat maakt dit strand gevaarlijk? Waar letten jullie op?
15: We hebben ook nog met een afgaande stroom, bijvoorbeeld hier aan de voorkant, rondom Nollenhoofd. Ja, daar heb je ook al een gevaarlijke ebstroom. Maar met name even watergerelateerd kan je een aflandige wind hebben, waardoor je met drijfvoorwerpen niet het water in mogen. Dan voeren we een oranje vlag. En daarmee wijzen we mensen bijvoorbeeld op, gaan niet met een lucht- of drijfvoorwerp het water in. Want als die wind er vat op krijgt, ja, voordat je het weet zit je midden in die vaargul. En die scheepvaart, ja, dat gaat niet goed samen.
16: Dus op de vlag letten.
15: Op de vlag letten is ook een groot advies. Maar de basis is als wij gewoon preventief goed dat werk inregelen, dat we op de preventiekant bewaken, ja, dan hoeven we ook niet zomaar ineens, als het eigenlijk al escaleert, nog in te grijpen. En dat is eigenlijk continu wat we doen.
14: Ja, de komende dagen blijft het ook nog wel even warm. En is het dus ook nog zwemweer? Eind van de week wordt het koeler. Meer daarover straks in het uitgebreide weerbericht. Je hoort een verslag van Ilja Tuning. Gaan we naar Hans Weert, want het dorp veranderde vandaag even in een klein stukje Amerika tijdens de All Americans Cars Meeting. Tientallen trotse eigenaren kwamen met een Amerikaanse oldtimer naar het dorp om hun grootste passie te laten bewonderen. Zo'n 80 auto's vulden het dorpsplein en verslaggever Dan Hiddes was er ook.
17: Ja. Op het grasveldje bij de kerk in Hanswerd staan inmiddels al behoorlijk wat Amerikaanse oldtimers. En de trotse eigenaren die zitten erbij om er vol lof over te vertellen.
18: Het is een Shelby Cobra van 1965.
17: Nu zie ik alleen wel een bordje op het raam. Hij is in de verkoop.
18: Ja, hij staat te koop. Ik heb nog een gelijkaardige wagen. En die ga ik bijhouden. En deze moet verkocht worden, of gaat verkocht worden, om een ander project op te starten.
17: Toch een beetje met pijn in het hart?
18: Dat wel, dat wel. Ik heb de wagen nu van 2009. En het is altijd wel een beetje spijtig dat je tussen acties je kindje moet verkopen, maar het is wat het is.
17: Wat maakt zo'n Amerikaanse auto nou zo mooi of misschien beter bijvoorbeeld dan een Europese of een Aziatische?
18: Nee, dat is een beetje van kinds af aan. Dus, dat je dat ziet op een poster en dan denk je, ja, later wil ik ook zoiets kopen. En in die richting gaat het dan, hè. Van je droom je weer een beetje werkelijkheid maken.
17: Voor hoeveel staat hij nu te koop hier?
18: Dat is om en bij de 150.000 euro. Dat die wagen, de handelsprijs van die wagen.
17: Meneer, uw auto valt meteen op tussen al die andere auto's, want hij staat heel hoog op de wielen.
19: Ja, hij is opgehoogd. Ja, klopt. Grotere banden, grotere veren.
17: Waarom wilt u graag zo hoog zitten dan?
19: Je voelt ze toch wel een beetje. Ja, klinkt een beetje raar, een beetje King of the Road. Je hebt overzicht, je ziet alles, ja.
17: Wat maakt zo'n Amerikaanse auto nou zo mooi ten opzichte van een Europees of een Aziatisch model?
19: Tegenwoordig is het allemaal eenheidsworst en veel rijdende batterijen. En dit is nog een beetje het echte autorijden, puur autorijden. Het is een beetje Spartaans, het is nog echt staal. En toen hadden ze me nog echt smaak qua dashboard. Dus ja, en dan de V8 motor. Ja, dat is natuurlijk hartstikke mooi om dat te horen en van te genieten.
17: Kunnen we heel eventjes luisteren naar dat geluid wat hij maakt?
19: Ja.
17: Moet ik dan hier buiten blijven staan?
19: Ja, blijf maar buiten staan.
5: Ja, die auto zie je niet alleen aankomen, maar je hoort hem ook. Inmiddels zijn alle auto's weer onderweg naar huis en keert de rust weer langzaam terug in Hanswerd. Als verslag van Nancho Hiddes.

0: The Eurythmics en Sweet Dreams. Voor we naar het weer gaan, eerst nog even naar de situatie op de weg. Want het wordt langzaam drukker. Terugtrekken of terugkerend verkeer vanaf de kust rug terug richting het binnenland. We beginnen op de A58, Vlissingen richting Bergen-op-Zoom. Daar is het aanschuiven over een lengte van 5 kilometer tussen Capelle-Zuid en de afrit Kruiningen. Dan de N57, Middelburg richting Rotterdam. Tussen Poortzeeland en Oudorp is het langzaam rijdend verkeer over een lengte van ruim 3 kilometer. En dan de N57, diezelfde kant op, een stukje verderop. Weer is het ook langzaam rijdend verkeer en dat is ruim over een lengte van 4 kilometer. Dan de N57, de andere kant op, Middelburg richting Rotterdam. Tussen de Haringvlietdam en de afrit Hellevoetsluis ruim 7 kilometer langzaam rijdend verkeer. De N59, Burghaamsteden richting knooppunt Hellegatsplein. Een file van zo'n 4 kilometer tussen de afrit Seejansland en de Grevelingendam. En dan de N59 ook, Sierikzee richting knooppunt Hellegatsplein. Tussen Den Bommel en knooppunt Hellegatsplein een file van 4 kilometer. In Zeeuws-Vlaanderen ook een file op de N61, Schoondijken richting Terneuzen. Tussen de afrit Oosburg en IJzendijken langzaam rijdend verkeer over ruim 6 kilometer. En dan tot slot de N256, oftewel de Deltaweg Zierikzee richting Goes. Langzaam rijdend verkeer tussen de afrit Kortgene en afrit Wolfartsdijk over een lengte van zo'n 4 kilometer. Zo, dat hebben we gezegd. Gaan we nu gezellig naar het weer. Want het is een warme dag. De 30 graden is met maximaal 28 graden uiteindelijk niet aangetikt in Zeeland. Belooft wel nog een warme avond te worden. Het koelt vannacht af tot ongeveer 16 graden. Morgen op veel plekken tropisch warm met zo'n 30 graden. De dagen erna blijven zonnig met gemiddeld zo'n 25 graden. En tegen het einde van de week koelt het verder af bij ook minder zon. En van het weer en verkeer gaan we naar misschien wel het belangrijkste nieuws van de dag. Het sportnieuws. Jan-Jaap Coré, goedemiddag.
1: Zou zo wel kunnen. Dag Martijn. Hockeyster Imke Verstraeten uit Hulst is namelijk vanmiddag met haar club Amsterdam landskampioen geworden. In de finale van de play-offs eindigde de wedstrijd in en tegen Den Bosch in 2-2. En omdat dat ook de uitslag van de eerste ontmoeting was, moesten shootouts de beslissing brengen. Die nam Amsterdam uiteindelijk na sudden death beter. De 21-jarige Verstraeten eiste vanmiddag de absolute hoofdrol voor zich op. Ze scoorde in de reguliere speeltijd allebei de goals voor Amsterdam uit een strafcorner en was in de shootouts ook nog eens trefzeker door een strafbal te benutten. Verslaggever Roeland van Vliet ving de dolblije Verstraeten vlak na het behalen van dat kampioenschap op.
2: Ja, landskampioen Imke. Kan je het al geloven?
3: Nee, echt niet. Het is echt bizar. Ja, geen woorden voor.
2: Je wordt vierde in de competitie en je verslaat de nummer 1, SCAC. Je verslaat Den Bosch.
3: Ja. En we wisten ook, het zit erin. Iedereen op de sim, maar we wisten, we zijn zo goed bezig en we hebben zoveel kwaliteit.
2: En een hoofdrol voor jou.
3: Ja, heel fijn dat ik erbij aan kan leven. En we wisten, er ligt gewoon ruimte bij de corner. Dus gewoon
4: fijn dat het goed gaat. Zonder hulp van al deze...
1: Het is gelukt, zei Imke Verstraeten op het laatst. Niet helemaal goed verstaanbaar vanwege de speaker en de duizenden toeschouwers die vanmiddag in Den Bosch aanwezig waren. Van hockey naar voetbal. HVV 24 en Steen kwamen vandaag als laatste Zeeuwse clubs in actie in de competitie. Niet heel belangrijk voor beiden, want ze waren al zeker van de nacompetitie voor promotie naar de tweede klasse. HVV 24 boekte de zesde overwinning op rij. Op bezoek bij BSC werd met 2-4 gewonnen. Joost Bogaert en Johnny Verbraken scoorde allebei twee keer. En Steen verloor met 0-1 van Virtus. Voor Steen begint donderdag die na-competitie. HVV komt zondag in actie. Tot zover de sport voor nu. Online vind je meer, bijvoorbeeld een artikel over de landstitel van Imke Verstraeten en een prachtige terugblik op de kampioenswedstrijd van Hoek. Het lukte niet, dat weet je ongetwijfeld. Maar toch mooie beelden van dit weekend in de app. En op omroepzeelandsport.nl kun je dat allemaal vinden.
0: Ja, dankjewel. En als je dan toch lekker aan het surfen bent, kan je ook gewoon even naar omroepzeeland.nl in onze app, of natuurlijk gewoon naar die website, waar je op de hoogte gehouden van het laatste Zeeuwse nieuws. Tot zover dit overzicht van het nieuws van 5 uur hier op de radio. Maar we gaan gewoon gezellig verder, want Elias den Hollander zit gewoon weer klaar voor het laatste restant van de Muziekmiddag. Geniet ervan.
5: Omroep Zeeland. Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag met Elias.

Zij is een van mijn favoriete artiesten van dit moment. En ik hoop dat we nog heel veel van haar muziek kunnen genieten, heel lang. Olivia Dean, So Easy to Fall in Love. Nog tot 6 uur, de muziekmiddag. Straks Beyoncé en Taylor Swift en ook Sting. Dus allemaal grote sterren. Ja, kun je ook wel zeggen van deze man. Paul Simon, hij nam afscheid van het podium, maar keerde toch weer na een paar jaar terug. Dit is zijn hit uit de jaren 80. You Can Call Me Elle.

Cynic. Texas Hold'em. De release was op 11 februari 2024 tijdens de rust van de Super Bowl. Dan is er altijd een grote show en toen heeft ze voor het eerst deze plaat live vertolkt. Staat op het studioalbum Cowboy Carter. En daar moet je wel even de tijd voor nemen, want daar staan heel veel liedjes op van Beyoncé. Straks een andere grote ster, Taylor Swift. Je hoort ook nog Sam en Dave bij Omroep Zeeland. Mist Sting, If I Ever Lose My Faith in You.

Ten Summoner Stales. En die Summoner, dat is de echte achternaam van Sting. If I Ever Lose My Faith in You. En dat was dus de titel van het album waar dit op stond. Omroep Zeeland. Je kunt het laatste Zeeuwse nieuws vinden op onze website. Omroepzeeland.nl of de app. En straks bij Omroep Zeeland op de televisie ook het laatste

Nick Schilder met Realize. En die nieuwe van hem, Colt, die hoor je ook nog wel eens bij Omroep Zeeland in de muziekmiddag. Ja, zijn oude maatje, Simon Keizer, die heeft een boek gemaakt. En dat wordt over een tijdje uitgebracht. En dan komt hij ook volgens mij naar Zeeland om dat te promoten.

aan de zee. Zoe Levi, Huisje aan de zee. En wat mij betreft staat het huisje in Zeeland ergens. Je mag zelf de locatie kiezen. Het geluid van Zeeland, Omroep Zeeland, tweede Pinksterdag. Ik hoop dat je genoten hebt van je vrije dag. Dat je veel hebt geluisterd naar Omroep Zeeland en het nieuws bij ons hebt gevolgd. Straks om 6 uur bij Omroep Zeeland op de televisie. Morgenochtend op de radio Zeeland wordt wakker uiteraard. En ik wens je verder een hele fijne avond.

0: of the price.
1: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
2: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
3: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
4: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tieneke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
5: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
6: 3 sterren slot.
5: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
7: Omroep Zeeland.
8: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 6 uur.
7: Omroep Zeeland.
9: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Rusland kondigt nog zwaardere aanvallen op Kiev aan en roept buitenlanders op om de Oekraïnse hoofdstad te verlaten. Rusland zegt wraak te willen nemen voor een Oekraïnse droneaanval op een studentencomplex, waarbij vrijdag 21 doden zouden zijn gevallen. Maar volgens Oekraïne was die aanval gericht op een dronecommandocentrum. Het gevaar dat een oververhitte chemische tank in het zuiden van Californië ontploft is geweken. Afgelopen weekend moesten zo'n 50.000 mensen hun huis uit, omdat de brandbare vloeistof in de tank dreigde te exploderen. Volgens de brandweer is het nu gelukt om de temperatuur flink naar beneden te krijgen. In Ter Apelkanaal zijn gisteravond agenten door 2 mannen bedreigd met een bijl en met het gooien van een bierfles. De 2 reden op crossmotoren en negeerden een stopteken. Na een korte achtervolging werden ze tot stoppen gedwongen, waarna ze de agenten bedreigden. Ze zijn aangehouden. De Brabantse PVV heeft een rechtbanktekening bewerkt en zette die op een Instagram-pagina. In de bewerking zien de 2 broers van het vermoorde Syrische meisje Rian er zeer bedreigend uit. Rechtbanktekenaar Petra Urban is geschrokken. Ze noemt het kwalijk dat de PVV haar tekening heeft gebruikt en overweegt stappen tegen de partij. De bewerkte tekening is inmiddels niet meer te zien. De hockeymannen van Rotterdam zijn landskampioen geworden. Ze speelden thuis 2-2 gelijk tegen titelverdediger Amsterdam, wat na de 3-2 overwinning in de eerste wedstrijd voldoende was. Het is voor Rotterdam de eerste landstitel sinds 2013. Eerder op de middag was het wel feest voor Amsterdam. Toen werd het vrouwenelftal van de club wel landskampioen. Zij versloegen titelhouder Den Bosch na shootouts. Het weer volop zomers warm. Het blijft ook vanavond nog lang warm. Morgen wordt het nog iets warmer dan vandaag. En vanaf woensdag koelt het wat af. Dit was het NOS Journaal.
10: Nu bij Zeeman. Dames singlets 3 voor €7. En kinderhemdjes 3 voor €6. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
11: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
12: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
11: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
13: Wat er ook gebeurt, maandag 1 juni verstuurt de overheid rond 12 uur een testbericht van NL Alert. Dus ook als je maandag net lekker ontspannen op je yogamatje ligt Of als je precies om 12 uur met je hele familie 1 minuut stilte houdt voor jullie overleden goudvis. Of net eindelijk je baby in slaap is gevallen. Wees dus voorbereid, want wat er ook gebeurt, wij testen maandag rond 12 uur het NL Alert.
0: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Omroep Zeeland.
8: Goedenavond. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

beste muziek, de mooiste verhalen, de leukste nieuwtjes en het belangrijkste nieuws. Je hoort het elke werkdag in Goedemorgen Zeeland tussen 9 en 12. Mede dankzij jou. Want heb jij iets te vragen of wil je je verhaal kwijt? Deel het dan met de rest van Zeeland in Goedemorgen Zeeland. Elke werkdag tussen 9 en 12 op de radio.

0: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Samos, de andere reist graag solo. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
1: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
0: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Split. De ander wil Italiaans ijs. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
2: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
0: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
3: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag, hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app, met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen, vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
4: Boek nu de theatersensatie Harry Potter tijdens de musical 10-daagse en krijg een gratis rangupgrade. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Pak je kans. Musical10daagse.nl.
5: Gun jezelf een Holland-Amerika lijncruise. Boek nu voor deze zomer een extra scherp geprijsde cruise naar Noord-Europa. Kijk op hollandamerika.com.
6: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 7 uur. Omroep Zeeland.
7: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Nederlandse ziekenhuizen moeten zich voorbereiden op tekorten aan medische hulpmiddelen, zeggen deskundigen in Nieuwsuur. Het kan daarbij gaan om kleine zaken, zoals ziekenhuishandschoenen, maar ook om operatieapparatuur en MRI-scanners. De toenemende tekorten komen door strengere Europese regels voor certificering, waardoor fabrikanten sommige producten van de markt halen. Ook grondstoftekorten door de oorlog in het Midden-Oosten spelen een rol. De zorgsector kampt ook al jaren met medicijntekorten. Zo'n 100 kinderen die in Den Haag thuisonderwijs krijgen, moeten na de zomer weer naar een gewone school. Ze krijgen nu thuisles vanwege de levensbeschouwing van hun ouders. De gemeente Den Haag schrapt de levensbeschouwelijke vrijstelling van de leerplicht, zegt een woordvoerder tegen de NOS. Vorige maand oordeelde de Hoge Raad nog dat alleen gebruik kan worden gemaakt van de regeling als er geen openbare school in de buurt is. De Erasmusbrug in Rotterdam gaat vanavond dicht voor onderhoud. De brug gaat op 3 juli weer open. In de tussentijd wordt het verkeer omgeleid via de Willemsbrug en de Maastunnel. Volgens de gemeente is de afsluiting nodig om het wegdek te kunnen vernieuwen. In Tilburg zijn de voetballers van Willem II gehuldigd. Ze keren na een jaar afwezigheid weer terug in de eredivisie ten koste van Volendam. Zaterdagavond werd na de wedstrijd al feest gevierd, maar nu kwamen opnieuw duizenden supporters bij elkaar, vertelt verslaggever Ruud Ritsen van Omroep Brabant.
8: Het wordt hier nog eens dunnetjes overgedaan. Net spuiten de rood-wit-blauwe confetti vanaf het podium over het publiek heen. Ze hebben net vanuit de handen van de burgemeester ook de schild gekregen, wat hoort bij de promotie naar de eredivisie.
7: Vooral keeper Didion Heudel werd toegezongen omdat hij zaterdag de winnende strafschop nam in de finale tegen Volendam. Het weer blijft vanavond nog lang warm. Vannacht koelt het af naar 12 tot 15 graden. Morgen wordt het op grote schaal tropisch warm. Vanaf woensdag wordt het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal. Omroep
6: Zeeland. Goedenavond. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

Zeeland zit vol talent. In Zee van Weten laten jonge onderzoekers zien waar ze mee bezig zijn en wat hen elke dag motiveert. Van innovatieve ideeën tot persoonlijke drijfveren. Je ziet het in Zee van Weten, woensdag op TV.

Ken jij de Zeeuw van de Dag? Iemand voor wie één bepaalde dag dit jaar heel bijzonder is? Een dag waarop iemand een nieuwe start maakt? Of juist vertrekt, iets presteert of een jubileum viert of onderscheiden wordt? Laat het ons weten. Ga naar omroepzeeland.nl/Zeeuw van de Dag... en wie weet is die dag het verhaal van jouw Zeeuw van de Dag via Omroep Zeeland Radio te horen. Wie moet Zeeland minimaal één dag kennen? De Zeeuw van de Dag. Elke werkdag op de radio, hier bij Omroep Zeeland.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 8 uur. Omroep Zeeland.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. De gemeente Den Haag staat niet meer toe dat kinderen thuisonderwijs krijgen vanwege de levensbeschouwing van hun ouders. Vorige maand oordeelde de Hoge Raad dat dat alleen mag als er geen openbare school in de buurt is. En die zijn er in Den Haag meer dan genoeg, zegt de onderwijswethouder.
2: En er staat ook in de uitspraak, de overheid heeft nu echt ook een taak. Dus ik voel me daar ook op aangesproken als onderwijswethouder. Dat ik die taak ook heb met mijn leerplichtambtenaren samen om een geschikte plek voor de kinderen te vinden.
1: Ruim 100 kinderen die nu nog thuis les krijgen worden daarom na de zomer op school verwacht. Rusland kondigt nog zwaardere aanvallen op Kiev aan en roept buitenlanders op om de Oekraïnse hoofdstad te verlaten. Rusland zegt wraak te willen nemen voor een Oekraïnse drone-aanval op een studentencomplex waarbij vrijdag 21 doden zouden zijn gevallen. Maar volgens Oekraïne was die aanval gericht op een drone-commandocentrum. Naast medicijntekorten komen er ook steeds meer tekorten aan medische hulpmiddelen waarmee ziekenhuizen rekening moeten houden, zeggen deskundigen in Nieuwsuur. Fabrikanten moeten aan strengere Europese regels voldoen, vertelt verslaggever Flip Linsen.
3: En die maken het eigenlijk moeilijker voor leveranciers om hun producten hier te certificeren, dus goed te laten keuren. En dat maakt dat die producenten ook denken, hey, ik denk even een tweede keer na of Europa eigenlijk nog wel mijn markt is.
1: Ook grondstoftekorten door de oorlog in het Midden-Oosten spelen een rol. Het was dit jaar de warmste Pinksteren in meer dan 40 jaar, heeft Weer Online berekend. Over beide Pinksterdagen gerekend was de temperatuur dit jaar gemiddeld 27,4 graden. De warmste Pinksteren ooit gemeten was in 1903, toen het gemiddeld 29,6 graden was. Dat was wel een week later dan dit jaar. Normaal is het met Pinksteren tussen de 17 en 21 graden. En dan de weersverwachting. Ook vanavond blijft het nog lang warm. Rond zonsondergang is het op veel plaatsen nog boven de 20 graden. Morgen wordt het op grote schaal tropisch warm. Vanaf woensdag weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Zeeland. Goedenavond. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

Polen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. You said you hated the ocean, but you're surfing now.

Danny Vera en Emma Heesters, ja, die kennen we allemaal. Maar er wordt nog veel meer muziek gemaakt in Zeeland. Blijf op de hoogte van het laatste Zeeuwse muzieknieuws bij Omroep Zeeland. Via de website van de Zeeuwse Top 40, via social media en op de radio. Elke zaterdag hoor je de nieuwste muziek van Zeeuwse artiesten. Om 11:45 en 12:15, de Zeeuwse Top 40.

praat mee over het nieuws in Zegt U Het Maar. Van maandag tot en met donderdag vragen we om jouw reactie over één onderwerp uit het nieuws. Op vrijdag bepaal je zelf waarover je belt. Bel en app mee op 011-8-499-999. Zegt U Het Maar. Al meer dan 30 jaar het geluid van Zeeland.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 9 uur. Omroep Zeeland.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Israël gaat de aanvallen op Hezbollah in Libanon opvoeren. Dat heeft premier Netanyahu gezegd. Daarbij geeft hij aan dat het doel is Hezbollah te vernietigen. Netanyahu beschuldigt Hezbollah ervan Israëlische troepen aan te vallen met drones. Het Israëlische leger meldde kort na de aankondiging van Netanyahu aanvallen uit te voeren op infrastructuur van Hezbollah. Officieel geldt er sinds 16 april een wapenstilstand, maar in de praktijk ging de oorlog door. De Iraanse president Pezeshkian heeft de opdracht gegeven om internationale internettoegang te herstellen, schrijven Iraanse staatsmedia. De regering blokkeerde kort na de aanvallen van de VS en Israël op 28 februari de toegang tot het wereldwijde web. Eerder blokkeerde Iran ook al het internet toen er landelijke anti-regeringsprotesten waren. Waarom het internet in Iran weer wordt hersteld is niet bekend. Paus Leo roept op tot ethisch gebruik van AI. Vandaag werd zijn eerste encycliek gepubliceerd waarin hij waarschuwt voor de gevaren van kunstmatige intelligentie, vertelt Vaticaan-correspondent Andrea Vrede.
2: Omdat AI zo'n ongelooflijk belangrijke, ingrijpende technologische revolutie met zich meebrengt, die alle facetten van ons leven draagt, dat er grote risico's zijn dat het helemaal fout loopt.
1: Vooral wapensystemen die door AI worden aangestuurd ziet de paus als een grote bedreiging. Bij de Italiaanse voetbalclub AC Milan is de volledige top weggestuurd. Niet alleen trainer Allegri is ontslagen, maar ook de algemeen, de technisch en de sportief directeur. De Amerikaanse eigenaar had als doel om mee te strijden om de Italiaanse titel en zich te kwalificeren voor de Champions League. Dat lukte niet. De ploeg eindigde als vijfde. Aartsrivaal Internazionale werd landskampioen. De eigenaar spreekt van een mislukt seizoen. Het weer. Vannacht koelt het af naar 12 tot 15 graden. Morgen wordt het op grote schaal tropisch warm. Vanaf woensdag weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Zeeland. Goedenavond. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

Verslaggever Carmen Wisse gaat op expeditie in Zeeland. Op zoek naar mooie verhalen. En die zijn er volop. Van werken op een windmolen tot de kleinste bioscoop van het land. Expeditie Zeeland. Maandag op tv bij Omroep Zeeland.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 10 uur. Omroep Zeeland.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De aanvallen op Hezbollah in Libanon worden opgevoerd, heeft de Israëlische premier Netanyahu aangekondigd. Doel is de vernietiging van Hezbollah, zei hij. Verslaggever Sander van Hoorn.
2: Israëlische media speculeren erop dat ook Beirut weer zou kunnen worden aangevallen. En in afwachting daarvan zie je mensen uit de zuidelijke buitenwijken van Beirut vertrekken. Lange files. In Israël blijven de scholen aan de grens morgen gesloten.
1: Officieel geldt er sinds half april een wapenstilstand, maar in de praktijk ging de oorlog door. Zo'n 100 kinderen die in Den Haag thuisonderwijs krijgen, moeten na de zomer weer naar een gewone school. Ze krijgen nu thuisles vanwege de levensbeschouwing van hun ouders. De gemeente Den Haag staat dat niet meer toe, omdat er voldoende openbare scholen in de stad zijn. Vorige maand oordeelde de Hoge Raad dat ouders alleen aanspraak maken op de levensbeschouwelijke vrijstelling als er geen openbare school in de buurt is. Staatssecretaris Thiele van Onderwijs wil de vrijstelling helemaal afschaffen, zei ze eerder tegen onderzoeksprogramma Boos van BNNVARA. Naast medicijntekorten komen er ook steeds meer tekorten aan medische hulpmiddelen waarmee ziekenhuizen rekening moeten houden, zeggen deskundigen in Nieuwsuur. Fabrikanten moeten aan strengere Europese regels voldoen, waardoor ze sommige hulpmiddelen niet meer leveren. Ook grondstoftekorten door de oorlog in het Midden-Oosten spelen een rol. In Iran wordt de toegang tot het internet weer hersteld. President Pezeshkian heeft daar opdracht toe gegeven. Sinds de aanvallen van de VS en Israël eind februari is alleen nog het Iraanse deel van het internet toegankelijk. Dat bestaat uit sites die door het regime zijn goedgekeurd. Waarom de internettoegang juist nu wordt hersteld is onduidelijk. Het weer. Vannacht is het helder, het koelt af naar 12 tot 15 graden. Morgen is het opnieuw zonnig, het wordt op veel plaatsen tropisch warm. Vanaf woensdag weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedenavond. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

maak je van Zeeland je thuis als je uit een ander land komt? Een bonus lust bijna iedereen. Maar hoe zit dat met mosselen? Iedere nieuwkomer heeft een eigen verhaal. Thuis in Zeeland. Donderdag op tv bij Omroep Zeeland.

Organiseer iets en wil je dat aan iedereen laten weten? Spreek dan iets in op ons speciale antwoordapparaat. En tienduizenden mensen horen je zaterdagmorgen in het radioprogramma Weekend met Elias den Hollander. Bel ons op 0118 499 990 en kies optie 2. Nu bellen betekent zaterdagmorgen op Omroep Zeeland Radio. 0118 499 990 en ga voor optie 2.

0: Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 11 uur. Omroep Zeeland.
1: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Er is opnieuw een besmetting met het Hantavirus vastgesteld. Het gaat om een Spanjaard die aan boord was van het Nederlandse cruiseschip Hondius. De besmette persoon zit in quarantaine in een militair ziekenhuis in Madrid en wordt nu overgebracht naar een gesloten afdeling. Gisteren meldde Wereldgezondheidsorganisatie WHO dat er tot dusver 3 mensen zijn overleden aan het virus en in totaal 12 besmettingen zijn vastgesteld. De Hondius meerde vorige week aan in de haven van Rotterdam. Daar wordt het schip grondig schoongemaakt. Volgens de RIVM is de kans op verdere verspreiding in Nederland heel klein. De aanvallen op Hezbollah in Libanon worden opgevoerd. Dat zei de Israëlische premier Netanyahu vanavond. Doel is de vernietiging van Hezbollah, zei hij. Direct na zijn aankondiging liet het Israëlische leger weten aanvallen uit te voeren op infrastructuur van Hezbollah. Officieel geldt er sinds half april een wapenstilstand, maar in de praktijk ging de oorlog door. In Iran wordt de toegang tot het internet weer hersteld. President Pezeshkian heeft daar opdracht toegegeven. Sinds de aanvallen van de VS en Israël eind februari is alleen nog het Iraanse deel van het internet toegankelijk. Dat bestaat uit sites die door het regime zijn goedgekeurd. Waarom de internettoegang juist nu wordt hersteld is onduidelijk. Zo'n 100 kinderen die in Den Haag thuisonderwijs krijgen moeten na de zomer weer naar een gewone school. Ze krijgen nu thuisles vanwege de levensbeschouwing van hun ouders. De gemeente Den Haag staat dat niet meer toe omdat er voldoende openbare scholen in de stad zijn. Vorige maand oordeelde de Hoge Raad dat ouders alleen aanspraak kunnen maken op de levensbeschouwelijke vrijstelling als er geen openbare school in de buurt is. Staatssecretaris Thiele van Onderwijs wil de vrijstelling helemaal afschaffen, zei ze eerder tegen onderzoeksprogramma Boos van BNNVARA. Het weer dan nog tot besluit. Vanavond, vannacht is het helder. Het koelt af naar 12 tot 15 graden. Morgen is het opnieuw zonnig. Het wordt op veel plaatsen tropisch warm. Vanaf woensdag is het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Zeeland. Goedenavond. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: Nou, de ene zei dat tegen de andere. Nou, het was toch beloofd dat we binnen 3 maanden weer terug gaan?
1: De Molukse gemeenschap in Zeeland heeft een bijzondere geschiedenis. Ze dachten hier maar even te komen wonen. Maar ze konden niet zomaar terug. Bekijk hun verhaal in de serie Koude Grond. Op maandag op tv bij Omroep Zeeland.

0: Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.
1: Rood is allang het rood niet meer. Het rood van rode rozen. De kleur van liefde van weleer lijkt door de haat gekozen. Dat mooie rood was ooit voor mij de kleur van passie en van wijn. Ik wil haar terug, die mooie tijd, maar zij lijkt lang vervlogen. En alle beelden op tv van bloed en oorlog om ons heen werken daar ook niet.

0: Weg met je ochtendhumeur. Elke werkdag is er Zeeland wordt wakker met Remco van Schellen.
1: Ik heb het laatste nieuws voor je. Weer en verkeer, feiten, meningen, jouw verhaal in de vroege beller en natuurlijk lekkere muziek.
0: Zeeland wordt wakker. Elke werkdag vanaf 6 uur op Omroep Zeeland Radio met Remco van Schellen.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 12 uur. Omroep Zeeland.
1: Lars Militse met het NOS-journaal. Israël gaat de aanvallen op Hezbollah in Libanon opvoeren, meldt premier Netanyahu. Hij zegt dat het doel is om de militante beweging te vernietigen. Netanyahu beschuldigt Hezbollah daarvan Israëlische troepen aan te vallen met drones. Officieel geldt er sinds half april een wapenstilstand, maar in de praktijk ging de oorlog gewoon door. Ook de afgelopen dag waren er aanvallen. Daarbij zijn door Libanon zeker 3 doden gemeld. Bij een Spanjaard die aan boord is geweest van het Nederlandse cruiseschip Hondius is het Hantavirus vastgesteld. De besmette persoon zat al in quarantaine in een militair ziekenhuis in Madrid. De Spanjaard wordt nu overgebracht naar een gesloten afdeling. Het is de tweede bevestigde besmetting van het Hantavirus in Spanje. De Erasmusbrug in Rotterdam is vanaf komende ochtend wekenlang dicht voor auto's. Het heeft te maken met onderhoud. Het wegdek wordt deels vervangen. De afsluiting duurt tot begin juli. Automobilisten worden in de tussentijd omgeleid via de Willemsbrug of de Maastunnel. Fietsers en voetgangers mogen nog wel over de Erasmusbrug. Een Nederlander heeft in Engeland een jaarlijks kaasrolkampioenschap gewonnen. Het is Niels Wennemars van 21. Hij is de broer van schaatser Joep Wennemars en de zoon van oudschaatser Erben Wennemars. Dat kaasrollen is een traditie in een plaats in het westen van Engeland. Deelnemers rennen daarbij tegelijk van een steile heuvel waar kaas vanaf rolt. Veel mensen gaan daarbij al snel onderuit. Wennemars kwam met een koprol over de finish. Het weer, het is een heldere nacht. Het koelt af naar 13 tot 17 graden. Komende dag opnieuw veel zon bij 30 tot lokaal 33 graden. En vanaf woensdag weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goeienacht. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

terugkieken. Nostalgie en herkenning met uit het leven gegrepen verhalen en unieke oude filmbeelden. Elke aflevering neemt een Zeeuw je mee door zijn of haar woonplaats. Terugkieken. Vrijdag op tv bij Omroep Zeeland.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 1 uur. Omroep Zeeland.
1: Lars Militse met het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu wil de oorlog opvoeren tegen Hezbollah in Libanon. Hij kondigt zwaardere aanvallen aan. Het is een reactie op droneaanvallen van de militie. Inmiddels meldt het Israëlische leger dat er aanvallen worden uitgevoerd op de infrastructuur van Hezbollah, onder meer in de Bekaa-vallei. Officieel geldt er sinds half april een wapenstilstand, maar in de praktijk gaat de oorlog gewoon door. Bij een Spanjaard die aan boord is geweest van het Nederlandse cruiseschip Hondius is het Hantavirus vastgesteld. De besmette persoon zat al in quarantaine in een militair ziekenhuis in Madrid. De Spanjaard wordt nu overgebracht naar een gesloten afdeling. Het is de tweede bevestigde besmetting van het Hantavirus in Spanje. Aan het virus zijn tot nu toe 3 mensen overleden. 12 mensen raakten besmet. De Erasmusbrug in Rotterdam is vanaf komende ochtend wekenlang dicht voor auto's. Het heeft te maken met onderhoud. Het wegdek wordt deels vervangen. De afsluiting duurt tot begin juli. Automobilisten worden in de tussentijd omgeleid via de Willemsbrug of de Maastunnel. Fietsers en voetgangers mogen nog wel over de Erasmusbrug. Een ruimterots is vernoemd naar een Nederlandse amateuronderzoeker, Astrid Eeuwes uit Nijmegen. De rots is 1,5 kilometer breed, draait in een baan om de zon en heette eerst 2018 BS7. Eeuwes bestudeert als vrijwilliger gruis uit de ruimte dat is neergekomen op aarde en ook geeft ze daar lezingen over. 3 jaar geleden won Eeuwes daarom al een prijs van de Vereniging voor Weer- en Sterrenkunde. Eerder zijn er al ruimterotsen vernoemd naar Nederlanders als André Kuipers, Johan Cruijff en Rembrandt. Het weer, het is een heldere nacht bij 13 tot 17 graden. Komende dag weer volop zon bij 30 tot lokaal 33 graden. En vanaf woensdag is het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goeienacht. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: Goedemorgen Zeeland, tot 12 uur zijn we er weer.
1: Hou jij van lekker lachen, leuke spelletjes en verhalen van gewone Zeeuwen? Luister dan naar Goedemorgen Zeeland met Elsa van Herman. Elke werkdag van 9 tot 12 op je radio. Bij Omroep Zeeland natuurlijk.

Wat doet oorlog met je? In de televisiereeks De Laatste Getuigen vertellen Zeeuwen wat ze hebben meegemaakt in de Tweede Wereldoorlog. Op vrijdag op tv bij Omroep Zeeland.

0: Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 2 uur. Omroep Zeeland.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu wil de oorlog opvoeren tegen Hezbollah in Libanon. Hij kondigt zwaardere aanvallen aan. Het is een reactie op droneaanvallen van de militie. Inmiddels meldt het Israëlische leger dat de aanvallen worden uitgevoerd op de infrastructuur van Hezbollah, onder meer in de BK-vallei. Officieel geldt er sinds half april een wapenstilstand, maar in de praktijk gaat de oorlog gewoon door. De brandweer is bezig met een natuurbrand in Koog aan de Zaan in Noord-Holland. Er staat oud gas in brand in een gebied van 20 bij 40 meter. De brandweer blust vanaf het water met meerdere vaartuigen en ook wordt er een drone ingezet. Het advies aan mensen in Koog aan de Zaan is om ramen en deuren dicht te houden. De Iraanse president Pezeshkian heeft de opdracht gegeven om de internationale internettoegang te herstellen, schrijven Iraanse staatsmedia. De regering blokkeerde kort na de aanvallen van de VS en Israël eind februari de toegang tot het wereldwijde web. Sindsdien was alleen het nationale internet beschikbaar, met sites die door de staat zijn goedgekeurd. Waarom het internet in Iran juist nu wordt hersteld, is niet bekendgemaakt. Er is een ruimterots vernoemd naar een Nederlandse onderzoeker. Het gaat om een rots met een doorsnee van 1,5 kilometer. Die heette eerst 2018 BS7, maar is nu vernoemd naar amateuronderzoeker Astrid Eer.